0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. En reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
5: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Is de muziek van...

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt Rusland ook mee en de oefening is juist bedoeld om het Poolgebied tegen de Russen te beschermen en tegen China, dat het gebied ook zou willen hebben. In Canada is een man opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax, een stad in het oosten van Canada. Daar kregen ze zondagavond een bericht over een mogelijke bomaanval. In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok, maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Radio NL.
1: Is de muziek van

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko anderhalve week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Dat moet laten zien dat vrede de enige oplossing is. En het is volgens president Trump een grote fout als FIFA-baas Infantino moet vertrekken. Veel landen willen van hem af na zijn omstreden investeringsplannen voor het WK. Maar volgens Trump is Infantino fantastisch en heeft hij net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Zonder hem wordt het ook nooit meer zo succesvol of winstgevend. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het ANP-nieuws.
5: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
6: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
5: In Klazina Veen.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is de muziek van

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Kaartman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn ingestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog naar de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het weer van Weer Online. Door een zonnige en droge dag, met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Heb je

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Goedemorgen, zijn we weer. Het is 6:04. Een nieuwe editie van de Sowieso Vakantie Ochtendshow. Met nu de verkeersinformatie. Nou, niks te melden qua files of iets dergelijks. Dat loopt allemaal wel door. Dat stroomt wel door. Maar wel al een vroege flitser gemeld op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Etten-Leur West en Breda West. Daar een snelheidscontrole bij 75.9. En voor de rest kun je nog lekker doorrijden.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Alfred Voogd!
6: Ja, en als je fan bent van de Cats, dan kom je de komende 3-4 minuten helemaal aan je trekken. De medley gaan we draaien van Next One.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: De coaches, Gebroeders Koop, Ton en Gerard Koopman, zo heet het officieel. Dus ze hebben al drie namen voor één dezelfde act, hè? De coaches, Gebroeders Koop en Ton en Gerard. And Proud to be Fout, Hollands Nieuw van een paar weken geleden. Zo, nou, daar zijn we weer. En jullie ook, want de mailbox die loopt al aardig vol. De berichtenbox, de app van Radio NL, die je natuurlijk allemaal al gedownload hebt. Nou, daar kun je berichtjes op sturen. Alfred Dordrecht doet dat ook. Wens ons allemaal een goedemorgen. En dat wensen wij jou ook natuurlijk. Hè. Jan-Willem Putting is erbij en die heeft het volgende. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, clubje. Ja. Goedemorgen, Alfred.
0: Morgen, jongen.
1: We zijn er weer bij vanaf 3:15 al wakker.
0: Zo!
1: Net geladen voor mijn rondje.
0: Zo!
1: Gisteren de caravan opgehaald, dus de vakantiegevoel begint nu helemaal te kriebelen.
0: Lekker!
1: Dus mensen, nog 2 dagen na deze in een lekker vakantie. Mensen, hou hem tussen de lijntjes en rititi!
0: Nou, rititi, het is je gegund, beste Jan-Willem. Vakantie, lekker vooruitzicht. Erik Hopman die stuurt een berichtje met goedemorgen Alfred. We gaan zo richting Texel, even langs café De Jutter. Kun je daarom een plaatje draaien van Tjeerd Henstra in de wolken? Zal de kroegbaas leuk vinden. Ja, want Tjeerd is de eigenaar van die kroeg, hè? Tenminste, de uitbater van die kroeg. Dus ik ga hem er even bij zoeken, in de wolken. Nou, en veel plezier op Texel. Het wordt wel een mooi dagje vandaag, geloof ik, hè? Morgen.
2: Goedemorgen, Alfred.
0: Ja, morgen.
2: Nieuwe lekker dinsdag. Gaan we lekker vroeg onderweg.
0: Ja.
2: Neem een cappuccino. Ik zou zeggen, wees voorzichtig allemaal. En die nu op vakantie zijn, nog steeds op vakantie zijn. Een fijne week. Ik zou zeggen, hou doe doe doei.
0: Hou doe doei. Yvonne Langedoen is erbij. Met haar vaste cappuccino. Hè. Er gaat geen dag voorbij dat ze geen cappuccino drinkt, volgens mij. Annemiek uit Veenendaal zegt... Goedemorgen Alfred, Wouter en ik zijn er weer bij met de pakketshop. Een lekker bakje koffie wil je voor Wouter 120 varkens naar Beirut draaien. Wel toepasselijk voor een oud varkensrijder, toch? Oh ja, dat is wat anders dan de pakketjes, hè? Het zijn andere pakketjes, die varkens, ja. En heel veel beterschap van Henk Wijngaard van ons. Een fijne dag en groetjes uit Veenendaal. Ja, Wijngaard, je kan er natuurlijk zeker wel in. Nou, Joepie, de vloeibare poepie, daar is hij weer.
3: Alfredje! Iedereen die wakker is, ja, hadden we natuurlijk weer wakker. Joepie, de vloeibare poepie. Het houdt gelukkig niet op. Wat weer een lekkere dag.
0: Ja. Oh,
3: is mooi, man. Ik zeg, maak er iets moois van.
0: Ja.
3: Yo.
0: Die. Arjen van der Doelen was dat uit Geffen. Dankjewel. En de vaste luisteraar ook, hè. En Willem stuurt nog een berichtje uit Noordhoorn. Morgen, Alfred, ik luister weer mee onderweg naar Almelo. Maak er weer een mooie show van. Gaan we zeker doen, Willem.

0: Katrien.
1: Bijzondere liedjes. Bijzondere liedjes maakten ze toch, hè, vroeger. De Wipeouts hoor je en trek hem eruit, Katrien. En als ik dan die tekst daar zo ziet staan, dan denk je, waar gaat dit over aan? Trek de stekker uit het stopcontract, Katrien. Want ik vind je leuker als ik je niet kan zien. Nou, oké. We gaan eens even kijken wie er wat voor berichtjes er binnengekomen zijn. Roy is er weer bij uit Noorbeek. Die zegt, goedemorgen Alfred. Ook ik ben weer van de partij. Het is vandaag een bijzondere dag, want nog precies 188 dagen, dan ben ik jarig. Oh, je telt de dagen echt af, Roy. De Molen is er ook bij uit Coevorde. En wat heeft De Molen ons te melden? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Alfred en alle luisteraars. Een hele goede morgen. Zo, dat was de BOVAC weer. Het is weer voorbij. We mogen weer, we moeten weer. Het is weer werkweek. Het normale leven begint weer. Dus ik heb het mijn mooie vakantie voorbij.
1: Ja.
2: Weer aan het werk.
1: Ja.
2: En dat doen we steeds weer zonder te morren. Vakantie voorbij. Weer naar het baasje toe. Toch vraag ik mij wezelf af waarom ik dat toch doe. Holleke idee, holleke do. En we gaan weer naar de baas. Holleke idee, holleke do. Het is zo weer Sinterklaas. Jongens, werk ze vandaag en maak er weer wat van.
1: Ja, ik
2: zal... Later, buik onder de panty, hartstikke idee.
1: Nou, wat? Buik onder de panty? Oh, daar heb ik ook nog een... Daar heb ik ook nog een dingetje van.
3: Buik onder de panty.
1: Ja, dat bedoel ik. Nog eens.
3: Buik onder de panty.
1: Ja, die. Nou, De Molen, ik zou dat liedje draaien, maar je hebt hem eigenlijk al helemaal gezongen. Dus waarom, dan hoef ik hem bijna niet meer te draaien. Vakantie voorbij is wel een leuk liedje. Voor al die mensen die de vakantie er alweer op hebben zitten. Nou, ik ga eens even kijken of ik hem erbij kan vinden. Dan nog een berichtje van... Die hebben we daar, Bertus. Goedemorgen, Bertus.
4: Goedemorgen, Henkie, met Bertus. Ja, we hebben het
1: Henkie.
4: Nieuws gehoord van Henk Bergaard, dat hij in Singhuis ligt. En ook met zijn hart en alles heeft... langs deze weg, Alfred, wil ik Henk heel veel beterschap wensen. En draai even een mooi plaatje van hem. Als ik kan de wit sneeuw te bruisen of in seizoen. Maakt niet uit. Als het maar mooi van Henk is. Henk, ouwe rukker. Ouwe maat.
1: Ouwe maat.
4: Ouwe vriend. Ik heb je vroeger mogen laden en lossen. Dus... Doe ik allemaal heel veel beterschap.
1: Ja, en dat wensen we natuurlijk Henk allemaal toe, hè. Want onze Henkie, hè, man, ligt in het ziekenhuis. Heeft toch wel een beetje hartproblemen. En dat moeten we niet hebben. Vooral niet in dit jubileumjaar wat hij dit jaar dus heeft. Nou, we gaan even weer zeker een wijngaardplaatje draaien.
5: Ja, hij zong Hey Macarena.
1: Maar eerst Fetty en Hey Macarena.

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Ben je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Leukes Outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: 7 dagen per week geopend.
4: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vieten-app.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl.

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend is het droog en zonnig. Vooral in het noorden ontstaan er een paar wolken. Zeer lokaal komt er eerst nog mist voor. Opgepast dus als je onderweg bent. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanmiddag is er veel zon en blijft het droog. Bij een meest matige wind uit het noordoosten wordt het maximaal 21 graden in het noorden en tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Vanavond schijnt eerst de zon nog volop. Het blijft droog, de wind is zwak tot matig en waait uit het noordoosten. Oosten. Tot zover de weerupdate. En dan heeft Michiel Frazenstorm het laatste nieuws voor ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de zware aardbeving in Colombia zijn meer dan 130 doden geteld. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk verder op, want veel mensen liggen nog onder het puin van ingestorte gebouwen. Het zijn moeilijke tijden voor de horeca. Klanten gaan niet meer zo snel uit eten of komen een terrasje pakken. Volgens ING komt dat doordat ze de prijzen veel te hoog vinden. Ook volgend jaar blijft het lastig, denken de onderzoekers. En wie tussen april en juli een bestaand huis kocht, was daar gemiddeld 4% meer voor kwijt dan een jaar terug, zegt het CBS. Al een paar jaar worden huizen alleen maar duurder, maar de prijzen lopen wel iets minder snel op.
2: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. De huizenprijzen worden duurder, de horeca wordt duurder, alles wordt duurder. En misschien prijst de horeca zichzelf ook wel een beetje uit de markt zo. En gaan mensen eerst thuis indrinken, dat krijg je dan misschien wel. Maar goed, ik ben geen horecaondernemer, dus het zal misschien ook wel moeten, hoor, dat je de prijzen wat omhoog moeten. Maar ja, dat heeft wel een keerzijde. Dat dan weer wel. Eens even kijken of we contact kunnen krijgen met de ANWB.
4: Hallo.
2: Hallo, goedemorgen.
4: Ha, kijk eens, ja, er is iemand.
2: Alfred.
4: De A59. Ja, Alfred, hoi.
2: Hoi.
4: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dussen en Knoopend Hooipolder. 3 kilometer file. Je moet via de vluchtstrook en dat komt dus door een ongeluk met 2 vrachtwagens.
2: Oei. En flitsers?
4: Ja. Eentje. De A1 Amersfoort Amsterdam. Hectometerpaal 39,5.
2: Dankjewel, tot over een half uurtje.
4: Hoi.
2: Zo. En weg was die weer. Deze stond nog op het lijstje. Henkie Wijngaard en 120 varkens naar Beirut.

0: Twee succeskanonnen, Senna en Sven Versteeg. Er hangt iets in de lucht. En ik weet niet of je gezien hebt misschien vorige week. Maar daar hing zeker iets in de lucht. Iets bijzonders in de lucht. Was ook in het nieuws allemaal. Een zeppelin. Die ging de luchtkwaliteit meten. De joekel van een ding. En daar hangt zo'n heel klein bakje hangt er dan onder. Ja, klein. Is nog best wel groot. Maar als je dan die grootte van die zeppelin ziet, dan denk je Die dat was een Duits ding, maar die zweefde dus boven Nederland. En dat zie je niet zo vaak. Nee, vroeger nog wel, maar tegenwoordig niet meer. We gaan eens even een rondje Nederland doen nog. Even kijken, wie hebben we daar? Michel, goedemorgen. Uiteraard morgen, Alfred, laatste dag arbeid en tijd voor vakantie. Fijne uitzending. Oh, lekker vooruitzicht. Om met vakantie te gaan, laatste dagje. Andreas, goedemorgen.
1: Oh, Fredo.
0: Yo.
1: Goedemorgen. Clubje, goedemorgen. Nou, het is weer een mooie, zonnige, dolle dinsdag. Dus we gaan er weer lekker tegenaan. Dus Alfredo, in ieder geval een fijne uitzending.
0: Dank.
1: En draai me even lekker een nummertje mee van de Sunstreams. Hè?
0: Oh.
1: Eentje die we niet zo vaak meer horen. Nou, ik zou zeggen, iedereen werkt ze vandaag. Ciao de Baco, Rititi en tot morgen.
0: Rititi. Yes, eentje van de Sunstreams die we niet zo vaak horen. Ik ga op zoek. Uitdaging. Even kijken of we wat kunnen vinden. Nog meer. Jos van Leeuwen die zegt, hoi Alfred, kun je Koos Albers draaien? Ben er weer bij vanuit Nieuwegein. Groeten, Jos van Leeuwen. Sjouk stuurt ook een berichtje uit Eerbeek. Goedemorgen, alle luisteraars. Op naar weer een mooie dag. En goed opletten met de warmte. Inderdaad, ja. Nou, is nog niet zo extreem, hè. We komen nog niet boven de 30 graden uit. Maar dat gaat wel komen, want het wordt alleen maar warmer de komende week. Nou, ik heb nog wel wat te doen. Dus Sunstreams even opzoeken. Een plaatje die nog niet zo vaak gedraaid is. Nou, gaan we even kijken. Dit liedje ken je in twee versies. Namelijk van Lucas en Gea. Die hebben hem ook. En deze, ja, die is van de Vormers.

0: mee.
1: Zo is het. Deze hebben we toch wel even weer meegepakt, inderdaad. Ja. De Sunstreams, daar zou ik eentje van draaien. Ik krijg wat suggesties binnen ook. Van even kijken, Edwin Tollenaar, die zegt eentje van de Sunstreams. Dat, de roos van mijn leven, dat is wel mooi. En ook krijg ik een berichtje binnen Sunstreams. Vannacht heb ik jou verloren. Ook wel een mooi liedje. Ja, nou, misschien wel. Maar ik heb voor een ander gekozen, als ik het niet erg vind. Ik denk, ach, er zijn heel veel vrachtwagenchauffeurs die luisteren. Dus laten we lekker het truckersliedje doen van de Sunstreams. Ik doe een

0: respect voor deze dame, hoor. Een carrière van heb ik jou daar, die Corrie in de Rekels. Toen ging ze al mee, Corrie Konings heb ik het natuurlijk over. Ze stond afgelopen zondag ook bij ons op de zomertour in Roden. En er waren heel veel mensen. René was er ook en die stuurde een bericht. Die zegt van nou, mijn stem komt bijna weer terug van zondagmiddag. Feestje in Roden. Dus die heeft flink meegezongen, René. Jantje uit Nuland is erbij. Ik mis hem al. Ik denk, nou Jantje, verslapen, wat is dit?
1: Alfred, goedemorgen.
0: Ja, morgen.
1: Jantje is op de fiets vandaag. Ja,
0: oh,
1: ja.
0: Vandaag.
1: Beetje kou om mijn knikkers, maar dat maakt de pret niet drukken. Ja, prachtig. Mooi smorgens, dat zonneke dat opkomt. Geweldig. Muziekje erbij van jou. Lekker op de fiets naar Os. Op naar de koffiepot. Ik ga er een mooie dag van maken, mensen. Jullie allemaal werkzaam. Heel veel plezier gewenst vandaag. En de groeten tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Houdoe, tot morgen. En Jantje die gaat elke ochtend op weg naar de koffiepot. Maar ja, doet hij daarna ook nog wat? Want dat is dan mijn vraag, hè? Of zit hij gewoon de hele dag koffie te drinken? Nee, we kennen Jantje een beetje. Dat is een harde werker. Nee hoor, dat komt helemaal goed. Wat ga ik doen? Oh ja, een liedje draaien van Dana Winner. En ja, Dana Winner is ook zo'n vriendin van de show. Ook hier wel eens geweest in de studio. Om toch een interview te geven. En bij Dana Winner... Ja, ze heet officieel geen Dana, hè? Chantal Vallée heet ze. Maar Dana Winner is haar artiestennaam. Maar we hebben wel eens bij sommige artiesten... denken we, nou, ook al zouden ze een telefoonboek voorlezen... dan nog klinkt zo'n stem mooi. En deze dame, ja, die valt ook in die categorie. Dana Winner. En iedere keer als laatste van dit uurtje... en na 7 uur hebben we een keuzemomentje. Ik...

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
7: Ben jij op zoek naar een leuke baan als chauffeur of chauffeuse bij een prachtig familiebedrijf? En ben jij in bezit van code 95 en kun je rijden op een containercombinatie? Dan is DNS Metals op zoek naar jou. Wij hebben een baan voor jou voor 20 tot 40 uur per week. Stuur een mail naar info@dsmetals.nl of kom langs aan de Charles Darwinstraat 40A in Emmen.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar, hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland, waar een vijfde van de prijs bij kwam. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
15: Te groot bestaat niet.
16: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
15: Grootpakket.nl. Groot gemak.
17: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar 1 verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
6: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Het is 5 minuten over 7 precies. En zometeen hebben we verkeersinformatie. Maar eerst alvast even een keuzemomentje aan je voorleggen. Want we gaan zometeen kiezen uit 2 oude plaatjes. En het gaat allebei over dansen. En dan is het Aatje voor de Evening Stars. Met Hey, wil je vanavond met me dansen? Deze.
8: Deze? Wil jij met mij vanavond gaan dansen?
7: Ja, of een beetje, dan kies je voor deze.
9: Dansen, wel aan manje fiets.
7: Jantje Koopmans.
9: Gooi de beentjes van de vloer.
7: Dat is de keuze die ik aan je voorleg en daar mag je zo meteen uit gaan kiezen. We gaan eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Erwin de Hart. Hij zit bij de ANWB. Goedemorgen, Erwin.
10: Hallo.
7: Ja.
10: Ja, ik kies voor de Evening Stars.
7: Ja, wel hè? Ben jij wel van de oude muziek?
10: Nou ja, ik ben 57 en ik kom uit Brabant en luister altijd naar Radio Piraten.
7: Oh ja.
10: En ik vond het leukste altijd die oude groep met zo'n orgeltje, zoals de Evening Stars.
7: Ja, precies.
10: Het is zo simpel dat het weer leuk is gewoon. Dat is echt heel grappig.
7: Inderdaad, een beetje fout ook eigenlijk wel, hè? Dit orgeltje.
10: Ja, maar wel eerlijk of zo. Ik weet het niet. Er zit iets heel grappigs in.
7: En absoluut nog geen AI gebruikt, hè? Toen nog niet.
10: Nee, maar ja, dat heb je ook eigenlijk helemaal niet nodig.
7: Nee, nog
10: het is gewoon zo leuk om dingen zelf te maken. Waarom zou je dat dan een ander willen laten doen?
7: Nou, dat is toch ook zo, inderdaad. Nog één keer voor jou, het orgeltje. Let op, komt-ie.
10: Ja. Ja.
8: Hey, wil jij met mij?
7: Nou, de keuze van Erwin.
10: Te gek, toch? Ja. Ja. Ja, geweldig.
7: Jouw keuze zetten we er in ieder geval bij. Dat wordt een Aatje.
10: Dankjewel. Ja. Nou, en dan de file. Dat is op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en Knoopend Hooipolder. 4 kilometer door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Een kwartier vertraging. Je moet via de vluchtstrook. En dat duurt nog wel even daar. De flitsers dan. A28 Zwolle Amersfoort. Hectometerpaal 91,2. A73 Nijmegen Maasbracht 26,1.
7: Nou, ik zie nou appjes binnenkomen. Het merendeel is het wel redelijk met jou eens. Allemaal Aatjes komen binnen.
10: Goed.
7: Ja, dus zou het ook kunnen. Ja. Dankjewel, tot over een half uur, Erwin.
10: Oh, hoi.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Alfred Voogd!
7: Ja, heb je een keuze al gemaakt? Stuur even een appje. Wordt het een Aatje, de Evening Stars of een beetje Jantje Koopman? En allebei gaat het over dansen.
11: Dit is de muziek van Radio

0: iconisch liedje is het. Stille Willy. Ja, en ook die mondharmonica, die wordt gespeeld door Alfred Martens, zo heet hij. En die heeft zelf ook eens een liedje gemaakt, geloof ik. Dat moet je leren, dat gaat niet 1, 2, 3. Wie weet zoek ik hem nog eens op. Dat was best een leuk liedje. De BB Band en Stille Willy. En ja, daar zijn hele verhalen over geschreven. Dat de mensen de tekst niet snappen en zo. Dat het allemaal lastig is, allemaal moeilijk. Dat kan toch allemaal niet. Nou, gisteren hadden we het over een smartlab. Nou, dit is een typische smartlab, deze Stille Willy van de BB Band. Dat moet in een smartlab, er moet een beetje leed moet daarin zitten. Misschien wel iemand die verongelukt of die sterft, dat soort dingen. Het moet een traan oproepen, nou dat is dit liedje. Het was eigenlijk uit de grap bedoeld een beetje, dit liedje, maar het is een enorme hit geworden. En het heeft een beetje dat magische, dat kun je niet bevatten. Want opeens, hij brengt ons onverwachts nog ieder jaar een groet. Terwijl hij eigenlijk ten koste van zijn leven die berg afronderde. Nou, een beetje zo'n Jas van Lisa verhaal. Dat is hetzelfde, zit daar ook in. Nou, goed, genoeg over het verhaal achter de plaats, de BB Band. We hebben een keuzemomentje. Ik stel het keuzemomentje even je voor. Erwin de Hart van de ANWB, die heeft zijn keuze al gemaakt. Die koos voor deze. De Evening Stars. Dat kennen we ook natuurlijk van onze kat en buurmans onze poes en buurmans kaart, dat kennen we ze ook van.
1: Benauwd op de mooiste kansen. Het is hier stil en zo zwoel om ons heen.
0: Dus als je deze wil horen, wil jij met mij vanavond gaan dansen, dan stuur je een A'tje in de Radio NL app. En denk je, nou nee, maar ik vind een beetje van Jantje Koopmans, vind ik toch.
2: Dansen,
0: ja,
2: dansen,
0: vind ik eigenlijk veel leuker. Poppetje.
2: De beentjes van de vloer. Poppetje.
0: Elastiek. Nou, wil je deze horen? Dan stuur je een beetje. En ik heb even een balansje opgemaakt. Ja, de meter slaat toch wel aardig uit richting een beetje. Jantje Koopmans staat wel voor. Jantje Koopmans staat voor, ja. Dus mocht je daar nog aan willen doen, dan heb je nog even de kans. Twee plaatjes, wat zullen we doen? Ja, dan kun je nog even reageren. En een van die twee plaatjes is Robert Pater.

0: Alles wat uit Volendam komt, dat kan muziek maken blijkbaar. De band die geen naam mocht hebben, maar hem toch had. BZN, de band zonder naam met de iconen Jan Keijzer en Annie Schilder. Hoe zou het met Jan Keijzer zijn? Hè? Die was ook een beetje ziek.
1: Wakker worden met Alfred Vogel.
0: Oh ja. Die hebben we al gehad. Hoe zou het met Jan Keijzer zijn? Want ook die was een beetje ziek. Dus ik ben wel benieuwd hoe het met Jan is. Want die was ook eigenlijk niet kapot te krijgen, die man. Ach. Zoveel leuke dingen mee beleefd ook op Turkije. Man. Even kijken, terug naar de orde van de dag. Want we gaan een keuzemomentje. Ik denk dat ik hem nog even laat staan. Want er komen nog zoveel reacties binnen opeens. Bert is uit Apeldoorn, kiest voor een B'tje. Arjan voor een B. En Matthijs uit Etten-Leur, die kiest voor een...
2: Goedemorgen, doe maar keuze B.
0: Keuze
2: B. Houdoe.
0: Lars uit Zuid-Schermer, die kiest voor een B'tje. Mitch uit Apeldoorn, die kiest voor een A'tje. Jolanda uit Andelst voor een B'tje. Marco Koning uit Bovensmilde gaat voor een B'tje. Jantje Koopmans. Henk, goedemorgen. Henk Bond uit Volendam. Wat kies jij?
3: Hey, goedemorgen Alfred. Morgen. Doe mij dan maar een beetje. Ahoy.
0: Een beetje. Oké. Jan Jelle kiest dan weer voor een A'tje. En Piet uit Rotterdam kiest voor een A. Grat Kerkhof uit de Kaatsheuvel. Wat kies jij?
4: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B, B.
0: Keuze B. Jantje dus. Jantje Koopmans. René uit Monster. Morgen een B. Linda Hoekstra die zegt... Doe maar een B. Jantje Koopmans. Remco Zwiers uit Weijen kiest ook voor een B'tje. Ria van Dijk uit Meidrecht kiest dan weer voor een A'tje. Joost uit Utrecht. Hier een B'tje uit Utrecht. Nou, staat genoteerd. Atje uit Huibergen die stuurt een... Oh, een N. Die keuze hadden we volgens mij niet. Maar goed, Gunther die kiest een beetje. Mark uit Asten zegt een A'tje vandaag. Diana Hofman kiest dan weer voor een beetje. Volkert weer voor een A'tje. Marielle uit Tilburg kiest een B. Johan van Oostzaanen kiest ook voor een beetje. Een B vandaag zegt Herman Foukema. Geppie gaat dan weer voor een A'tje. Ja, het is wel een keuze A voor Christa Fieselier uit Almelo. Ja, nou, zoals gezegd, ik laat hem nog even staan. En misschien moet Erwin de Hart maar doorslag geven. Dat zou ik nog kunnen. De laatste voor dit halfuurtje is van Mike Versteeg. De hartslag van je heupen.

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Dit is Radio NL.
9: Altijd aan. Radio NL.
8: Altijd aan.
10: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
11: Radio NL.
8: Weerbericht.
12: Na een heldere nacht is het vandaag zonnig. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden in het noorden en naar 26 graden in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ook weer warmer. De temperatuur stijgt naar 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. Donderdag en vrijdag is het nog warmer met op uitgebreide schaal tropische temperaturen. In het weekend koelt het dan weer wat af. Tot zover de weerupdate. Gaan we eens even kijken bij het nieuws. Want daar zit Jeroen Vazenstorm en hij heeft een update voor ons.
13: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Vazenstorm. Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden.
12: Hoe heet die man? Infantino? Ja, dat zou ook best kunnen. We gaan naar de ANWB, naar het hart van de ANWB. Want daar zit Erwin de Hart en hij heeft het laatste nieuws over de verkeerssituatie.
14: Ja, er is een file bijgekomen op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen knooppunt Markizaat en Bergen op Zoom Zuid 3 kilometer. Vertraging is 5 minuten. Meer vertraging heb je in Noord-Holland. Op de A8 Zaanstad Amsterdam door een ongeluk bij knooppunt Zaandam. 3 kilometer stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel is de weg weer vrij bij knooppunt Hooipolder. Daar staat nog 5 kilometer file na een ongeluk. Dan de flitser A1 Hengelo-Apeldoorn, hectometerpaal 94,8. De A1 Amersfoort-Amsterdam 39,9. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij hectometerpaal 91,2.
12: Erwin, ik heb slecht nieuws voor je.
14: Wat dan?
12: Nou, dat mooie orgeltje. Die moet toch het onderspit delven. Dus toch met redelijke overmacht gekozen voor Jantje
14: komen. Dat? Van wie was dat nou eigenlijk?
12: De Evening Stars. De Evening Stars.
14: Evening Stars.
12: Ja, heel wil jij vanavond met mij gaan dansen?
14: Oké, dan ga ik dat opzoeken.
12: Ja, nou, ik ontspring de dans als je het vindt. Dankjewel.
14: Hoi, hoi.
12: Ja, zoals gezegd, dit is hem geworden. Dank.

0: Ik heb de Mississippi zelf nog nooit gezien in de zomertijd. Maar als ik de mannen van de Sound Selection moet geloven, dan was ze bloedmooi.
1: Ze was zo mooi als de Mississippi in de zomer.
0: Die Mississippi dan, hè?
1: En ze was zo mooi.
0: Mississippi zou ook een keuzemomentje kunnen zijn, hè? Die van. Ja, die van, hoe heet ze? Mississippi. Nou, ik kom er even niet op. Of deze, ja. Ik heb me gisteravond even weer kapot zitten ergeren. En ik zet er een vrolijk muziekje onder, anders dan ga ik me nog weer ergeren. Pussycat trouwens, ja, Pussycat. Voordat je appje stuurt, Pussycat, ik weet het al. Ja. Gisteravond televisie zitten kijken, RTL Boulevard. En dan daar kwamen ze er opeens achter dat de Nederlandse zangeressen toch wel een beetje achterlopen en zo. Dat er minder zangeressen zijn dan zangers. En de hits allemaal gescoord worden door zangers. En dat eigenlijk het Nederlandstalige muziek zo populair is. En daar zit dan weer een deskundige bij die daar iets van over vertelt. Van ja, maar Nederlandstalige als mensen, de jeugd die zit nu toch wat vaker bij elkaar. En niet meer zozeer in de kroeg, maar zit wat bij elkaar. Bij een haardvuurtje en een drankje erbij. En nou, dan hoort er Nederlandstalige muziek bij. Oh, ik heb me echt op zitten vreten. Ik denk, nou, eigenlijk dacht ik van, het is gewoon een vraag van vandaag eigenlijk. De vraag van vandaag luidt:

Nou, de vraag van vandaag is, heeft Nederland nou zitten slapen? Ik bedoel, Radio NL is al 20 jaar, meer dan 20 jaar... echt wel marktleider in de Nederlandstalige muziek. En als je dan toch hoort wat er allemaal voorbij komt... en zangeressen van vroeger. Corrie Konings noemden we net al, draait nog steeds mee. Maar zangeressen van vroeger hadden we natuurlijk ook allemaal. Sjoukje Smit of Maggie McNeil, hoe je het ook maar wil noemen. Ach, noem ze maar op, Sandra Remer. Het was er vroeger ook allemaal al. Alleen Hilversum, en dan ben ik wel een beetje... Een beetje in het hokjes aan denken misschien, maar Hilversum denkt dan alleen maar aan, aan de artiesten van nu. Dus heeft de rest van Nederland zitten slapen of is Radio NL gewoon trendsetter? En om het te bewijzen heb ik hier gewoon drie dames op een rij. Drie artiesten, drie vrouwelijke artiesten op een rij die allemaal een mega carrière hebben. We beginnen met Samantha Steenwijk en zometeen Marianne Weber.

0: Marianne Weber hoor je en ik weet dat er een ander is. En ja, de vraag van vandaag was een beetje eigenlijk... heeft Hilversum liggen slapen met de Nederlandstalige muziek... omdat ze zich daar nu mee druk over gaan maken. Nou, ik krijg allemaal berichtjes binnen. Jolanda Kuiper hangt aan de telefoon, maar je wil niet in de uitzending. Toch, Jolanda? Je wil niet in de uitzending, hè? Of wil je wel in de uitzending?
1: Ja, omdat ik jouw plezier doe.
0: Nou, helemaal goed. Jolanda, jij hebt ook een duidelijke mening, hè?
1: Ik heb zeker een duidelijke mening.
0: Nou, vertel.
1: Nederland heeft liggen te slapen.
0: Ja.
1: Jullie zijn in deze eeuw zijn jullie de trendsetters.
0: Ja.
1: Maar de etenpiraten zijn begonnen in de jaren 80, 90. Zijn de etenpiraten begonnen.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben zelf heen geweest, mijn man is heen geweest. Zo hebben we elkaar ook leren kennen.
0: Ja, en de Nederlandse muziek, dat is nog steeds...
1: Dat is favoriet bij ons.
0: Favoriet bij jullie, ja. En inderdaad, ben ik helemaal met je eens, hè, de piraten van vroeger. En Radio NL is wel een beetje daarin gesprongen destijds, hè, 20 jaar geleden, 22 jaar, zoiets. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dank je.
1: Het is geen Jolanda, het is Johanna.
0: Oh, Johanna. Johanna Kuiper. Nou, dankjewel Johanna voor jouw berichtje. En toch even in de uitzending. Dankjewel, hè.
1: Nou ja, je bent een toffe DJ, dus ik mag graag naar jullie luisteren.
0: Nou, dankjewel. Hé, groet aan je man en een fijne dag, hè.
1: Hetzelfde.
0: Hoi. Ja, nog meer berichtjes. Sjouke stuurt ook een berichtje. Ik luister al jaren naar Hollandse muziek. En dat doe ik nog steeds. En dat blijf ik ook doen, dat zegt Sjouke. Zijn we blij mee? Even kijken, wie hebben we nog meer? Patrick Engelgeer uit Deventer. Die heeft ook een mening. Laat maar horen, mag hier allemaal.
2: Ik zeg één goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Nee, Nederland heeft zich... wat jij zei. Nederland, die mooie Hilversum... Die heeft gewoon altijd gewoon geen Nederlands gedraaid. Omdat ze gewoon daar een hekel aan hebben.
0: Ja.
2: Maar Nederland die heeft zeker niet liggen slapen. En de Nederlandstalige muziek die wordt gewoon steeds groter. En daar balen ze gewoon van, hè?
0: Ja, precies.
2: Dus ik zeg, ciao de bako, nou, toekie lookie, doe met wat is.
0: In die volgorde, helemaal goed, dankjewel. Inderdaad, ze balen een beetje van dat wij er wel mee van doorgaan. Hè? Dat goed. Gert-Jan die zegt ook nog, hij komt uit Renswouden, zegt... vroeger werd Nederlandstalige muziek geassocieerd met de lagere... vaak ook lager van doorgaan. Hè? Dat goed. Gert-Jan die zegt ook nog, hij komt uit Renswouden, zegt... vroeger werd Nederlandstalige muziek geassocieerd met de lagere... vaak ook lagere opgeleide bevolking. Ja, dat was een beetje minder waardig. Dus we zijn erover uit. Radio NL is gewoon trendsetter en in Hilversum hebben ze liggen slapen. Toch, Monique?
3: Hey, mijn naam is Monique Smit en je luistert naar Alfred Voogd op Radio NL.

0: We zagen het reclameblok even doormidden, want Gankema komt overal doorheen.
1: Boren, zagen, frezen, slopen. Wij zijn de professionals met de modernste technieken. Zakelijk en particulier. Kijk op gankemabetonboringen.nl.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
3: Bendy XL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
4: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie hebben Colombia hulp aangeboden. Of er ook een Nederlands zoekteam die kant op gaat, is nog niet bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Een anderhalf uur later was volgens regio's in de Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. En president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
16: In Klazina Veen.
18: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
19: Gritter.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Het laatste uurtje is ingegaan van de sowieso vakantie-ochtendshow. Het is 8:04. Zometeen een dobbelsteenspel. We hebben de dobbelsteen, nemen we weer ter hand. Gaan we mee rommelen, gaan we mee gooien. En een cijfer komt er dan uit. En dat cijfer, dat staat weer voor een categorie. Nou, welke categorie? Hoor je zometeen allemaal wat we gaan doen. Welk liedje we zoeken, het kan van alles zijn. Het dialect hadden we gisteren, dus die is eruit. Daar gaan we iets anders voor bedenken. En ja, voor de rest gaan we wel eens even kijken. Ook even kijken bij de ANWB of daar al iets te melden valt over de verkeersinformatie. Ik hoor Erwin de Hart, die is nog even bij de buren in gesprek. Nog even daar de verkeersinformatie doornemen. En volgens mij is hij beschikbaar. Goedemorgen, ja. Erwin.
8: Hallo, ja, Alfred. Hoor je mij?
7: Ja, ik hoor jou luid en duidelijk.
8: Okay, ja, de verbinding is weer gelegd.
7: Ja,
8: is weer gelukt.
7: Weer gelukt. Man.
8: En gelukkig maar, want nou, er is een hoop te melden eigenlijk helaas. Door een ongeluk op de A4 Antwerpen-Rotterdam. 5 kilometer file tussen België en Berg op Zoom-Zuid. 5 kilometer file, een kwartier vertraging. Er staat veel meer vertraging voor de file op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Knopend Zaandam. 3 kwartier. Hier zeker 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht omdat een vrachtwagen in de vangrail is gereden. De A27 Utrecht Almere bij afrit Almere Haven. 1 kwartier vertraging. A59 Den Bosch Zonzeel. 1 kwartier vertraging bij knooppunt Hooipolder. Nog steeds. Dan een flitser. A1 Hengelo Apeldoorn. Hectometerpaal 94,8. A2 Maastricht Eindhoven 219,8. A16 Breda Rotterdam 350,5.
7: Ja, het wordt langzamerhand weer drukker op de wegen, begrijp ik wel. Met de vakanties die voorbij zijn en zo.
8: Ja, dit is wel. Er rijden altijd wel auto's op de weg. Maar er gebeuren nou wel wat meer ongelukken dan anders. En daardoor staat het op meer plekken vast.
7: Ja, nou dankjewel voor de update en tot over een half uurtje.
8: Succes met uw programma.
7: Ja, ik heb het nodig. Dankjewel.
8: Jo.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Alfred Voogd! Zometeen. De hit van 2000, wanneer was het? 22, Marco Schuitmaker. Hij veroverde heel Nederland.
9: Is de muziek van...

0: Marco Schuitmaker. En ik zat echt te kijken. 2022, dus dat is alweer 4 jaar geleden. En hij is nog steeds staat hij hoog in de verlanglijstjes van vele festivals en organisaties. Want als je hem erbij hebt, dan heb je het plein vol. Heb je gewoon gezelligheid. Marco Schuitmaker, leuke vent ook. En lekker gewoon gebleven, dat vooral. Dit liedje, hè, dat is natuurlijk een oud liedje van Mieke. Dat weten we allemaal. En dat liedje, dat is een beetje, daar zit dat stukje in. Als hij dan dit ziet. Hè. Dit.
1: Dat er een engelbewaarder bestaat.
0: En dan nu, hè? Dan hoor je het hele publiek. Hoor je dan opeens nu zingen.
1: Zachtjes tegen je praat.
0: Tegen je praat. Ja, dat.
1: Dat zo'n engelbewaarder.
0: En echt, dat liedje, dat kun je niet horen, kun je niet draaien. Of daar zit dat stukje in. Hè? Tegen je praat. Piep. Ik ga het niet op de radio zeggen. Maar je weet wat ik bedoel, hè? Nou, en dat is niet nieuw, hoor. Dat was vroeger ook al zo, namelijk. Vroeger bij dit liedje. Hier is het een beetje mee begonnen. Dat iedereen riep van, hielp ik je daarom uit de goot? Uit de goot! Huh? Nou, zing maar mee, als je zin hebt.

zo'n momentje ook wel eens gehad, hè? Dat je dacht van, hey, die heb ik eerder gezien. Of een moment, hè, dat je denkt, dat heb ik eerder meegemaakt. Dat noem je ook wel met een duur woord een déjà vu. Iets wat je al eerder gezien hebt of beleefd hebt. En dat kan inderdaad met mensen ook zo zijn, hè? Dat je iemand tegenkomt en denkt van, waar ken ik jou van? Waar ken ik jou van? Stef Eckel zong er 11 jaar geleden al over. Ja, 2015 komt dit liedje. En het klinkt als gisteren. Zo actueel en zo leuk ook nog. We gaan het dobbelsteenspel spelen. Ik zat opeens te kijken. Blik, cicater, dacht ik. Ik moet nodig de dobbelsteen erbij halen. Want ik moet jullie even weer aan het werk zetten, hè? Ja, toch? Interactieve radio. Oftewel radioactief. Maar dan zonder straling. Ik heb de dobbelsteen. Daar zitten 6 vlakjes op de dobbelsteen. Ach, dit mag wel duidelijk zijn, hè. Als hij straks op een vlakje komt, en dat komt hij. Dat is altijd zo. Dat is nou eenmaal het lot van een dobbelsteen. Dan zoeken we een liedje. Komt hij op de 1? Daar stond gisteren dialect. Nou, die hebben we eruit gekieperd. Dat wordt vandaag een familielid. Even denken. De fiets van Piets van Pa. Dat bijvoorbeeld. Van Pa, hè. Dus, nou, een familielid. Een liedje met een familielid. Een 2, dan zoeken we een liedje met een beroep erin. Bij de 3 zoeken we een liedje met een kus, een zoen. Nou, daar zijn er heel veel over gemaakt. Dus dat moet niet zo'n opgave zijn. Bij de 4 zoeken we een liedje over een vervoermiddel. Ook die zijn er genoeg. Bij de 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 zijn we op zoek naar een liedje met een meisjesnaam. En ook dat zijn er plenty meisjesnamen. Ik duik weer af in de kelder in de gedrochten van de Radio NL. Want daar staat de beker met een dobbelsteen erin. Ja, komt-ie hoor. Oeps. Een 5. Ja hoor, het is weer zover. Een 5. We gaan nog een keer dobbelen. Nou, zo wordt het wel 9 uur. Komt hij weer. Een 4 heb ik voor je. Een 4. Dus we zoeken een liedje met een vervoermiddel. Hey, liedje met een vervoermiddel. Nou, dat moet wel te doen zijn volgens mij. Ik ga geen hints geven, want je bent zelf creatief genoeg, heb ik wel gemerkt de afgelopen weken. Nieuwe single nu van Harten 10. En je weet het, hè, wijn is venijn en bier viltje. En daar gaat het liedje over. Viltje.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.

0: Salomon Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobben.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Ben jij die elektromonteur en toe aan een nieuwe uitdaging? Verlang je naar een baan met variatie, klantinteractie en een werkplek die je een hoge mate van zelfstandigheid biedt? Dan is KIV Noord op zoek naar jou. Kijk voor meer info over deze en andere vacatures op kiv-noord.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Hallo.

0: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL.
2: Weerbericht. Nieuws, weer en verkeer hoor je nu in de update. En we beginnen met het weerbericht voor vandaag. Na een heldere nacht is het vandaag zonnig. De temperatuur stijgt naar 19 tot 21 graden in het noorden en naar 26 graden in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ook weer warmer. De temperatuur stijgt naar 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. Donderdag en vrijdag is het nog warmer met op uitgebreide schaal tropische temperaturen. In het weekend koelt het dan weer wat af. En dat is ook wel weer lekker. Michiel Frazenstorm heeft het laatste nieuws voor ons. Hij zit bij de ANP.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn duizenden mensen opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. Intussen doen de reddingswerkers er alles aan om overlevenden te vinden. Weer een inbraak bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis, meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalden duur gereedschap uit een van de brandweerauto's. Er is nog niemand aangehouden. En het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan in juli vorig jaar, meldt het CBS. De inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Ja, nou, mijn lever was ook 3% duurder. We gaan schakelen met de ANWB. Want daar zit Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
4: Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer met de file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer stilstaand verkeer. Een uur vertraging door een vrachtwagenongeluk. De A27 Utrecht-Almere is weer vrij. Tussen Hilversum en afrit Almere-Haven heb je nog 10 minuten vertraging. En meer dan een kwartier op de A59 Den Bosch-Zonzeel. Tussen afrit Dust knooppunt Hooipolder. 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Moet je via de vluchtstrook. Dan de flitsers A59. Den Bosch-Zierikzee, hectometerpaal 88,5. A67 Belgische grens Eindhoven 6,1. A73 Nijmegen-Maasbracht 26,1.
2: Dankjewel voor deze bijdrage weer in dit programma. En zometeen ben je ook weer bij Teken te horen, denk ik.
4: Jazeker.
2: Oh, helemaal goed. Je zit er nog wel even. Dankjewel, Erwin. En wellicht tot morgen.
4: Oké, hoi.

0: Ik ben altijd in voor een feestje. Ik ben erbij. Johan Kettenburg, waar is dat feestje? Het feestje is op de radio, dat vooral ook. En dankzij jullie is het een feestje, want och man, wat ben ik blij weer met jullie reacties, hè. We zoeken een vervoermiddel in het dobbelsteenspel. Pieter die stuurt een berichtje, die zegt... Fatbike van de gebroeders Co. Solex van de WC Experience. Ja, ook leuk. Bertus heeft ook een suggestie. Bertus...
1: Alfred, ja. Ja, wat dacht je van Dusbos met die nieuwe van... wat was het? Had ik gesloken?
0: Ja.
1: Ja, met ja. Het trekken naar de Costa del Sol.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die is ook leuk. Die is inderdaad ook leuk, ja. Ik neem hem mee. Even kijken wie reageert er nog meer. Gijsje uit Enschede die zegt op de fiets van Kees Haak. Ja, busje komt zo. Inderdaad, is ook leuk. Een voertuig in een rijtuigje. Ja, had ook gekund. Reuzenrad van Ronnie Tober en Siska Peters. Reuzenrad? Is dat een vervoermiddel? Nou ja, je komt niet ver. Een rondje. Maar goed, Hans Basjoch uit... waar komt die vandaan? Murcia? Waar ligt Murcia, jongens? Die zegt, de fiets van Piet van Pa voldoet ook nog aan de andere nummers van de dobbelsteen. Ja, inderdaad. Wie nog meer? Jan Jelle, die reageert voor het dobbelsteenspel. Skik op fietsen. Ja, maar gisteren hebben we ook al in het dobbelsteenspel skik gedraaid vanwege dialect. Dus als je niet erg vindt, sla ik die even over. Even kijken hoor. Johan van Osana. Oh, die heeft een ander berichtje over Henk Wijngaard. Beste Radio NL, ik lees via Facebook dat Henk Wijngaard in het ziekenhuis ligt in Emmen. Wil voor alle luisteraars Henk beterschap wensen. En ik ben een grote fan van Henk. En ik ben laatst nog naar de lichtmis geweest. En zo genoten toen Henk met zijn truc naar binnen reed. Echt een geweldige man. Ja, daar zijn we helemaal met je eens, beste Johan. En we hopen dat hij ook snel weer op de been is. Dat hij ook snel weer langskomt bij Radio NL. Cornelis uit Midwoud die zegt... schatje, ik haal je met de trekker op. Ja, ook leuk. Eugène de Wild die stuurt... Oh, die stuurt een fotootje. Voor Koen is het weer bijrijder dinsdag. Hey Koen, heb je nou zin, jongen? Hij gaat voor met de cabrio van Brabant naar Bordeaux. Ja, dat is ook een goeie in het kader van vervoermiddel. Henk Kluitenberg die komt ook met het skik op fietsen. Rowan Herzen wordt hier gezegd. Auto, vliegtuig, een trein en een boot. Hebben gelijk 4-1 stuks. Dankjewel Jolanda uit Andelst. Trucker Timmy die zegt Armand met de tandem op naar Marokko. Appie de Three Jackets. Het autootje. Oh ja, we hebben een ongeluk gehad. Ook die mening is Jos van Leeuwen toe bedeeld. Doris zegt hij het autootje, maar het is inderdaad... van de Drie Jackets. Johannes uit Oosterwolde heeft hetzelfde. De Drie Jackets. Maar ik kon hem zo niet vinden. Maar goed. Welkom in de bus. Ja, van de zingende buschauffeur. Die past er natuurlijk ook naadloos bij. Hè? Dat zegt, wie zegt dat? Gijs Swinkels uit Vinkel. Jeroen Fransen, lekker op de trekker. Mannekoor Karrenspoor op de fiets van Kees Haak. Mijn favoriete nummer over vervoersmiddel is Birdie. Welkom in de bus. Wilco uit Exlo. Nou, genoeg ideeën. Genoeg mensen die wat ingestuurd hebben. 1, 2, 3, 4. Deze onder andere, Kees Haak. Ach, die heb ik zo lang niet meer gehoord.

Ik vrees dat je dan een 3 weken vakantie niet genoeg hebt als je op de trekker naar de Costa del Sol gaat. Dan zal er maar 3 maanden van maken. Lekker in het zonnetje. Hans die reageert nog even. Die zegt, ik luister elke dag vanuit Spanje. Murcia, dat ligt dus in Spanje. Dankjewel dat je mij even mijn topografische kennis even weer bijgeschaafd hebt. De Dutch Boys dus met de trekker naar de Costa del Sol. En dat is leuk, hè? Die humor die blijft erin. En de oude is natuurlijk overleden, Henk de Roo. Maar zijn zoon, Henry, die heeft het overgenomen en doet dat met verve. Dat doet dat hartstikke goed. En je hoort gewoon in de lol ook weer in die liedjes. En dat is belangrijk. Nou, deze ook maar.

Andy de Wit en Andrea. Leuk liedje hoor je ook veel hier vaak op Radio NL. Want dat hoort echt bij Radio NL. Dit soort liedjes, dat is ook typerend voor Radio NL. Niet alleen maar de nieuwe liedjes, maar ook die oude knijters. Zoals deze. Andrea, uit 2001 van het zelfs. Nou, het zit erop. Even kijken. Lijstje erbij. Keuze AB. Vraag voor vandaag. Dobbelspeen gehad. Dobbelsteenspel gehad. Veel muziek gedaan. Nou, het lijstje is afgewerkt, afgevinkt. Dus die kan de prullenbak in. Ik wens je heel veel plezier met Dikke Wouda. En ik laat je met Joey Hartkamp. En jij. Hey, jij. Dat spreken we af. Morgen vroeg. Zelfde tijd. Zelfde plaats. Oké, ik ben er om 6 uur. Jij ook? Spreek ik je morgen weer. Fijne dag. Hoi, hoi.

0: Ik was er nooit.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
4: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
6: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
7: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
6: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
8: Ben jij op zoek naar een leuke baan als chauffeur of chauffeuse bij een prachtig familiebedrijf? En ben jij in bezit van code 95 en kun je rijden op een containercombinatie? Dan is DNS Metals op zoek naar jou. Wij hebben een baan voor jou voor 20 tot 40 uur per week. Stuur een mail naar info@dsmetals.nl of kom langs aan de Charles Darmingstraat 40A in Emmen.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. En het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. Ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
16: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
15: In Klazinaveen.
17: Hey!

0: mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Er is 4 minuten over 9 op deze dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering tot aan 12 uur op Radio NL. Wij hebben de verkeersupdate voor je. Die gaan we vragen aan Erwin.
7: De vrachtwagen is weg.
6: Erwin is nog even bij de buren. Ik hoor hem net al trommelen. Ik denk die is aan het rommelen om aan te schuiven bij ons. Maar daar hebben we nog even geduld. Overigens een vol programma vandaag. We hebben sowieso straks het Radio NL Muziekhotel. De 10:30. En later dit uur hebben wij, of later het, dit programma in het derde en laatste uur, gaan we nog kaarten weggeven. En dat is erg leuk voor een concert op 4 september in 013 in Tilburg. En dat wordt gedaan door Sander Kwarten. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat hoor je allemaal van ons de komende uurtjes hier in Werk en Uitvoering. Laten we kijken of hij daar daadwerkelijk is. Erwin de Hart is even checken of hij klaar is bij de buren. Ik hoor stilte en ik hoor een zucht.
7: Teken, ben jij daar? Over?
6: Hij is er. Jawel, Erwin. Goedemorgen.
7: Hey, het is weer gelukt. Ongelooflijk.
6: Gelukkig maar.
7: Gelukkig. Geluk bij een ongeluk. En dat gebeurde op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam. De rechterrijstrook is nog steeds dicht door de vangrail, die is beschadigd. 4 kilometer stilstaand verkeer vanaf Zaanstad, Assen-Delft. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel is de weg zowat weer vrij bij Knoopend Hooipolder. Nog 4 kilometer file. En verder geen files, maar flitsers. A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 94,8. A2 Maastricht-Eindhoven 219,9. A16 Rotterdam-Breda 53,8.
6: Dankjewel Erwin voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
7: Ja, dat doen we.
6: Hoi. Heel goed, tot zo.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Top 5 notering in de Radio NL Top 30 voor Ferry de Lids en Jacques en Baco in Monaco. Die hoor je nu.
8: Dit is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Alsjeblieft, zullen we dat maar zeggen. Prachtig mooi in de live-uitvoering van Jeroen van de Bomen. Mag ik dan bij jou? Stond hier net tijdens het draaien van het liedje even te babbelen. Toen hij de tijd is hier in de ochtend bij ons geweest. Met piano hier in de studio in het bijzijn van een aantal fans die mee hadden gedaan en zich aan hadden gemeld en uitverkoren waren om erbij te zitten. En het is natuurlijk een onvergetelijke belevenis voor die mensen geweest. En ook voor ons, want het was één groot feest. Het is niet voor niets de Piano Man van Nederland. Je zegt, dat liedje wil ik graag horen en hij krijgt het voor elkaar. Heeft hij toen ook bewezen in de live-uitzending. Echt een prachtig mooi moment. En die beelden die staan nog steeds op ons YouTube-kanaal. Zoek je even op bij Radio NL naar Jeroen van de Boom. Daar weet je wat ik bedoel. Hetzelfde sfeertje. Heerlijk.

Als er één iemand in Nederland is die weet hoe je een feestje moet bouwen, is het deze man wel. Kleinschalig, grootschalig, alles en iedereen gaat mee in die Polonaise. Marco de Hollander en vanavond vieren we feest. Nou, dat doen we nu ook al, want het is werk en uitvoering. En straks in het volgende half uur openen wij weer de deuren van het Radio NL Muziekhotel. Zullen we zo meteen weer een keuze laten maken welke twee kamers leeggemaakt mogen worden. En daarvoor in de plaats krijgen we hopelijk een aantal leuke suggesties van jullie. Denk er alvast even over na, even een artiest bedenken met een bijbehorend liedje. Ga ik straks jouw hulp inschakelen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Radio NL.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: prachtig mooie single uit eind jaren 80. En daarna begon het grote succes natuurlijk met Anne. En daar gaat ze. En Domino. En noem ze allemaal maar op. Het is ongekend. En je zingt ze nog steeds woordelijk mee, zoals deze. Het is 11 minuutjes over 9:30. De hoogste tijd voor
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Daar is het tijd voor, inderdaad. Het Muziekhotel. 10 kamers hebben we. En 10 artiesten zitten in die kamers verdeeld. Er komt zo meteen ruimte, want we gaan 2 kamers leegmaken. Vervolgens is het aan jou om een suggestie in te sturen via de app van Radio NL. En dat doe je dan als volgt. Het is bijna de 10:30. Gewoon de naam van de artiest insturen met het bijbehorende liedje. En misschien kunnen we jouw suggestie zo meteen een plekje geven in een van de lege hotelkamers. Kamer nummer 1, Boudewijn de Groot. Kamer nummer 2, die is voor Jannes. Even serieus zitten. Kamer nummer 3, kamer nummer 4, Harte 10. Kamer nummer 5, Jan Smit. Kamer nummer 6, Pater Moeskroen. Gaan we naar kamer nummer 7. Daar zit Marco de Hollander. Jeffrey Hees en Brees, kamer nummer 8. Dan hebben we Manuel in kamer nummer 9. En sinds gisteren hebben wij drukwerk met lijn 10 in kamer nummer 10. Hoe toepasselijk, zal ik dat maar zeggen. Wij gaan vragen aan onze computer om 2 cijfers te selecteren. En die corresponderen dan weer met 1 van de kamers. En dat gaan we 2 keer doen, zodat we 2 kamers leeg kunnen maken. Daar gaat ie. Dan is het altijd even spannend wachten. Welk cijfer gaat het worden? Of welke cijfers mocht het kamer nummer 10 zijn? Dat is de eerste die ik in mijn schermpje heb. Dat is kamer nummer 5. Die gaan wij zometeen vrijmaken. En dan wachten we op het tweede cijfer wat daarbij komt. De 5 hebben we en daar komt bij. Even wachten. Ja, kamer nummer 3. Kamer nummer 3 en 5.
1: Dat Radio NL Muziekhotel.
0: Dan gaan wij kijken wie dat zijn. Laten we beginnen met kamer nummer 3. Dat is de inzending van Manon uit Apeldoorn. Die vroeg om even serieus bij La de Gasolina. Hebben we mooie herinneringen aan. Afgelopen zondag waren de mannen erbij op het podium in Rode. En dat was een waar spektakel, kunnen we toch wel zeggen. Manon, we gaan de mannen van even serieus erbij pakken. En die gaan we zo meteen voor je draaien. Bij La de Gasolina. En kamer nummer 5, dat is... even kijken. Annelies uit Emmen heeft die ingestuurd. Goedemorgen, ik zou graag voor in het hotel het plaatje van Jan Smit met Hoe kan ik van je dromen? Lang niet meer gehoord, zou prima kunnen in de hotelkamer. Dat is ongeveer wat zij vorige week schreef, want het liedje staat al een aantal dagen in de checklist van het hotel. Dat zijn ze dus, die gaan we beide draaien. Even serieus, en Jan Smit, Hoe kan ik van je dromen? We kunnen beginnen aan de volgende ronde van...
1: Radio NL Muziekhotel.

0: 2006 voor dit liedje. En afgelopen weekend mocht hij zijn jubileumconcert geven op het Marinapark in Volendam. En vrijdagavond waren we zelf ook te gast om te kijken en te luisteren en vooral te genieten. Dat hebben we ook zeker gedaan. En deze zat in het hele blok met al die liedjes en feestherkenning. En ook deze werd gedaan. Hoe kan ik van je dromen? Het waren twee suggesties die correspondeerden met de hotelkamers.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: En daarvoor in de plaats mogen wij twee nieuwe begroeten. Want liedje nummer 3 ging eruit en liedje nummer 5 ging eruit als het gaat om de hotelkamers. Daarvoor in de plaats hebben we twee nieuwe. Melanie uit Zaanstad wist ons te bereiken via de app van Radio NL. En zij vraagt of wij Danny de Munk met Vrienden voor het Leven een plekje in het hotel kunnen geven. Melanie, gefeliciteerd. Kamer nummer 3 is voor Danny de Munk Vrienden voor het Leven. En Bernard uit Drachten die zei: Corrie Konings, mooi was die tijd. Lukt dat? Dat lukt bij deze Bernard. Kamer nummer 5 is voor Corrie Konings met Mooi was die tijd. Zijn de hotelkamers weer keurig netjes ingevuld en dan kunnen we door. En dan zo op die manier morgen de volgende ronde kunnen spelen van het Radio NL Muziekhotel. En wie weet is dan jouw favoriete liedje aan de beurt of dat jij in de gelegenheid bent om een kamer te vullen. Dat allemaal morgen op de woensdag, die van 12 augustus. Tot zover het hotel voor vandaag.

0: Wat een feest. John de Wever.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, een oud liedje natuurlijk van niemand minder dan Peter Blanker in een 2.0 versie gestoken door John de Wever. En het is moeilijk bescheiden te blijven. Erg leuk gedaan. Met name ook de clip, dan zit ik zo te kijken dat het dorpshuis wat bezongen wordt, dat zie je dan ook terug. Er zitten 4, 5 mensen op de rij en die zitten op een stoel wat te zwaaien naar John de Wever. En ook een belangrijke rol voor Johan Derksen in dit liedje. En ja, die heeft niet zo gek veel met Nederlandstalig, maar dan weet je, op het einde van dit liedje gaat hij dan toch meezwingen, meezingen en meedansen. Kijk, dat maakt het dan weer mooi. Dat is echt een vriendschap. Diezelfde Johan Derksen komt binnenkort een keer langs in werk en uitvoering hier op Radio NL. We hebben een dealtje gesloten, we hebben een afspraak met elkaar dat hij gewoon een uurtje Nederlandstalig mee komt presenteren. Het gaat daadwerkelijk allemaal gebeuren hier bij Radio NL.

Vandaag stond hij bij ons op de Radio NL Zomertour in Rode. Deze niemand minder dan Rutger van Barneveld. De nummer 1 uit de Radio NL Top 30 met zwoele zomernachten. En natuurlijk ook de andere single. Die gaat echt waanzinnig. Hè? Heb je dat een beetje meegekregen? Wat er allemaal gebeurt? Ja, ik hoop het toch wel inderdaad. Als het gaat om zijn liedje wat hij gewoon als stream heeft neergezet. Gewoon op Spotify. Want ja, dat was de belofte. En dat heeft hij gedaan. Zomer, zon en strand in de 2.0 versie. Dus die cijfers liegen er ook niet om. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat hij ook nog een keer in de top 30 terecht gaat komen. Staat hij met 2 zomerhits in 1 lijst. Het kan allemaal. Even terugblikken op afgelopen zondag. We hebben een geschiedenis geschreven, denk ik dan toch wel. We hebben het nagekeken. We hebben wel vaker jongere artiesten op de zomertour gehad. Maar volgens mij nog nooit iemand van 12 jaar. En afgelopen zondag was dat het geval. Lorenzo, hij mocht het podium betreden. Heeft er daar 2 liedjes gezongen. En na afloop stonden we nog een beetje te babbelen over de liedjes die we draaien. Ja, nee, en verzoekjes die aangevraagd worden. En toen kregen we de melding dat er 1 liedje was wat bij Radio NL nog niet in het systeem stond. Ja, wat er niet in staat, kan er ingezet worden. En dat is bij deze gelukt. En belofte maakt schuld. Ik zeg, zodra we hem binnen hebben van je, ga ik hem ook draaien. Vroeger was alles beter. Dit is Lorenzo in werk en uitvoer.

Lieve Lotte, in werk en uitvoering, 9:15 geweest. En dat betekent dat eigenlijk even de oproep plaats moet vinden. Maar ik zie de nodige appjes al binnenkomen voor de 10:30. Dus laat ze lekker doorstromen. Kunnen wij genieten van nieuwe muziek op Radio NL. En die komt van de 3 A's. Je zit in mijn hoofd, hoor je nu.

0: je het zomerse gevoel nog niet helemaal te pakken hebben, wat ik me niet voor kan stellen. Dan komt het wel door dit liedje. Martin van der Star en Kid B en Una Paloma Blanca heel de zomer lang. We gaan aftellen naar de 3:30 van ze staan voor je klaar om gedraaid te worden. Dat gaan we zo meteen doen. Na de nieuwe single van Femke Hengeveld. Dit is Feestje.
1: Bestaat.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
0: Buitenvaart Hogeveen.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Ben jij op zoek naar een leuke baan als chauffeur of chauffeuse bij een prachtig familiebedrijf? En ben jij in bezit van code 95 en kun je rijden op een containercombinatie? Dan is DNS Metals op zoek naar jou. Wij hebben een baan voor jou voor 20 tot 40 uur per week. Stuur een mail naar info@dsmetals.nl of kom langs aan de Charles Darmingstraat 40A in Emmen.
7: Fiet & Olie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Fiet & Olie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fieten-app.
8: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
11: Het is er weer tijd voor om er 3 op verzoek te mogen draaien. En Wilma uit Utrecht was vanochtend echt de allereerste. Zij vroeg om een liedje van Gisby. En dat gaat dan om de plaat De Wereld Aan. Vorige week woensdag was Gisby hier bij ons. We hebben uitgebreid met hem gesproken. Ook zondag was hij hierbij op de zomertour. En Gisby gaat nog voor hele, hele mooie dingen zorgen. Zit daar maar niet over in. We hebben wat plannetjes gemaakt. Binnenkort meer. Het mooie is, het liedje wordt aangevraagd door Wilma. Maar het is speciaal voor Tony van de fietsenmakerij in Arnhem. We gaan Gisby voor je draaien. De Wereld Aan. De aftrap van de 3 na 10:30 voor deze dinsdagochtend.
10: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: De 3:30.
1: Goedemorgen teken. Nou, de vakantie is voorbij. Ik zie het toch alweer op de weg. Het is druk. Maar ja, dat maakt voor mij de pret niet druk. Want het zonnetje schijnt door aan de hemel. En voor de mensen die nog vakantie hebben, nog heel veel plezier. Geniet ervan. En voor de 3:30 speciaal voor jullie een liedje. Viva Holiday van Frans Bauer. Ik zeg alvast bedankt. Adios.
0: Nummer

0: Dat is wel grappig. Hij werd aangevraagd door Rob dit liedje uit 1996. Hey, Viva Holiday. En als je niet gelooft dat het al een hele tijd terug is, zoek dat clipje nog maar een keer op. Want we draaiden het zojuist op RadioNL.tv. En dan zie je een piepjonge Frans Bauer. Die zat inderdaad in de Spaanse zon zijn dingetje te doen. Gisteren belden we even met elkaar, met Frans en ik. En toen hadden we het ook over goud van oud en oude liedjes. En nieuwe liedjes. En ook even over zijn optreden in Volendam van afgelopen weekend. Waar hij samen met Jan Zij Hoort bij mij zong. En vervolgens mocht Frans even solo Heb je even voor mij. En natuurlijk de cabrio van Brabant naar Bordeaux. En zo kwamen we ook even terug in de tijd met oude liedjes zoals Sterren aan de Hemel. Ja, en deze werd ook genoemd. En dan is het toeval dat hij gewoon een dag later wordt aangevraagd in de 3:30. Viva Holiday, Fransie Bauer.
1: De 3:30.
0: Kunnen we er nog eentje doen? Hans uit Nijmegen die schrijft: goedemorgen, voor de 3:30 zou ik graag de grote race van Quintus willen draaien. En dan speciaal voor mijn collega Juri. Kijk, dat is collegiaal op zo'n dag als vandaag. Leuk! We gaan terug in de tijd. We hadden het net al over 96. Dat vonden we al een verre terug in de tijd. Maar dit ligt er ook niet om. Eind jaren 70 zal het geweest zijn, denk ik. Quintus, de grote race, nu als derde en laatste in de 3:30.

0: Wachter Pachata Bailando, Bailando. En aankomende vrijdagochtend, dan is hij tussen 11 en 12 bij ons hier in de studio om over deze single te praten. Maar natuurlijk ook over heel veel andere dingen. Want Django is vaak onderweg, beleeft de mooiste dingen. En het, de muziek, wat gaan we nog meer van hem horen? Wat zijn de plannen? Maar dit is er weer eentje bij te schrijven op dat immense repertoire wat hij inmiddels al heeft. Vrijdagochtend tussen 11 en 12 hier bij Radio NL, Django Wachter.
1: Ik loop door de straten van mijn oude stad. Ik heb de wereld gezien, ik heb het goed gehad. En ik denk,

uitspraak. Waarmee Rode heeft hij een viertal liedjes op het podium gedaan. En daar refereerden we natuurlijk ook al even aan 1 november. Want dan gaat hij zo'n concert geven in de Effenaar in Eindhoven. En we hebben het ook gehad van ja, misschien moet je van tevoren nog even langskomen bij de studio van Radio NL om daar ook nog een paar liedjes live te zingen. Die plannen die gaan gestalte krijgen, dat gaat uitgevoerd worden. Binnenkort gewoon hier op Radio NL. Ja, Raymond Hermans in de boeken. En dit is Boudewijn de Groot en Jimmy.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Zunnen te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorzun weer en rollo.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op proostop.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pellets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekalkt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. En in Surruisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
15: Te groot? Bestaat niet.
16: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
15: Grootpakket.nl. Groot gemak.
17: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
18: Want u scoort bij Isolatie Noord.
19: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
18: Woninginrichting Hans Jutstra.
19: Buitenvaart Hoogeveen.
20: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
21: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
20: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
22: Klaar voor een frisse start?
23: Let's go!
22: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Drie minuten over 11 betekent ook het derde uurtje van werk en uitvoering voor deze dinsdagochtend. We gaan naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Erwin Hart. Erwin, goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen. Er staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Everdingen. Er zijn twee rijstroken dicht bij Everdingen. 3 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. De linkerrijstrook van de A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Eindhoven. Bij knooppunt Hoogt 7 kilometer file vanaf knooppunt Batendorp een 30 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf de grens of tot aan de grens 4 kilometer file en een kwartier vertraging. De A27 Gorkum richting Breda is nog altijd dicht bij de brug bij Hank door een vrachtwagen in brand. 5 kilometer file, omrijden via Dordrecht over de A15 en de A16. Dan een flitser langs de A17, Roosendaal-Dordrecht, hectometerpaal 12,7. A28 Zwolle-Amersfoort 59,7. A50 Apeldoorn-Zwolle 227,9.
24: Erwin, dankjewel voor dit moment en heel graag tot de volgende ronde.
25: Yo, doen we.
24: Yo, hoi, hoi.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Het derde deel zit boomvol met leuke prijzen. Ga ik je zo meteen over bijpraten. Maar eerst muziek van Jannes. We gaan naar de zevende hemel.
26: Dit is de muziek van...

Wat een goed liedje is dit. De nieuwe single van Thomas Bergen. En als je de keuze had, draaiden we hier in werk en uitvoering daarvoor Jannes. Die volgens mij aan het genieten is van de laatste vakantiedagen. Want ik zag al in de agenda dat hij eind deze week weer op de podia in Nederland staat. En zo zullen vele vakanties worden afgerond om weer aan de slag te kunnen. En dan zijn er weer leuke dingen voor het najaar op het programma. Of ja, nog zelfs nog dichterbij. Want 4 september is een belangrijke datum. Volgende week hebben we een leuke actie voor ook op 4 september. Maar we gaan er nu ook eentje doen. En we gaan meteen 2 winnaars blij maken dit uur. En die gaan er dan vandoor met allebei 4 kaarten. En dat is een fantastisch mooi feestje, kan ik je bij deze zeggen. Het gaat namelijk om het feest van Sander Kwarten. Hij gaat een concert geven in 013 in Tilburg op vrijdagavond 4 september aanstaande. En als je kijkt wat Sander gewoon de afgelopen periode allemaal heeft uitgebracht en met succes grote hits, gaat dat een feest der herkenning worden. 4 september in Tilburg in 013. En jij kan erbij zijn. Ja, we gaan het hier gemakkelijk maken. Het enige wat je nu hoeft te doen is de naam insturen. Even Sander insturen via de app van Radio NL. Kunnen we straks 2 mensen blij maken. En die gaan dan op 4 september naar Tilburg om het feestje heel dichtbij te maken. Want je krijgt goede kaarten. Hier staat helemaal keurig netjes, zodat je niets hoeft te missen. Laat het maar weten. De naam Sander insturen. En dan gaan we straks iets na 11:30 de 2 winnaars bekendmaken. En zij mogen die 4 september in hun agenda zetten dat ze erbij zijn. En een van die grote hits, waar hij zo succesvol mee is, hebben we nu voor je. Deze, die ga je gegarandeerd.

0: Autohandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
8: Albert Heijn. Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: tijd aan.
1: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
2: Radio NL.
0: Weerbericht. Het is 1 minuut over 11:30 nadat het vandaag weer een mooie zomerse dag gaat worden. Dat blijkt wel, want het zonnetje is erbij. En vanochtend is er al veel zon te verwelkomen. En al komen er in het westen en het noorden nog wel een paar wolkjes voor. Verder ontstaan er in de loop van de ochtend, vooral in het noorden, is nog wat stapelwolken. En die worden ook langzaamaan weer weggedreven. Richting het midden en het zuiden blijft het echter overwegend heel zonnig. Het blijft daarbij droog overal. En er waait een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind. Temperaturen lekker aangenaam, 20 tot 26 graden. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder, koelt het af naar 8 tot 14 graden. En morgen, woensdag dus, verloopt wat sluierbewolking na zonnig. Het blijft droog en de temperaturen variëren van het noorden tot het zuiden van 24 tot 32 graden. Dat je het even weet, halverwege de week, morgen dus, noorden 24 en het zuidelijkste puntje 32 graden. Zomer in Nederland en vrolijkheid op de radio met de nieuwe van Belinda Kienaar. Dit is Het is mijn leven.

0: single van een jaartje of twee geleden alweer van Priscilla Ophaf. En het is en blijft een erg mooi liedje. Getiteld In de Wolken hier op Radio NL. Daarvoor de nieuwe van Belinda Kienaar. En in het vorige half uur toen rijden wij muziek van Sander Kwarten met de mededeling. Als je de naam Sander instuurt, maak je kans op 4 kaarten voor het concert wat Sander gaat geven op 4 september vrijdagavond in 013 in Tilburg. Zullen we de komende dagen gaan doen hier in hun werk en uitvoering. Vandaag meteen 2 winnaars. Morgen gaan we op zoek naar 1 winnaar. Donderdag, vrijdag. En dan kunnen wij in totaal heel veel mensen blij maken om erbij te zijn. 4 september, 013 Tilburg, Sander Kwarten. We hebben 2 namen. Antoinette uit Deventer is de gelukkige. Van harte gefeliciteerd. En ook Peter Swaans uit Loon op Zand is erbij op vrijdag 4 september in 013 in Tilburg. We wensen jullie heel veel plezier namens Radio NL. En doe Sander de groeten en laat dan in de afloop even weten hoe het is geweest. Want ja, spektakel gaat het zeker worden. Dat zijn de eerste 2 mensen die we daar naartoe mogen sturen. En morgen dus de volgende ronde.
1: Beste vrienden.

Het is een liedje wat je niet dagelijks voorbij hoort komen, maar dat moet ook niet als het om klassiekers gaat. Maar als je hem dan draait, oh, dan is het genieten, absoluut. Piet Veerman en Sailing Home hier op Radio NL in werk en uitvoering. Ik zei al, aankomende vrijdag visite Django Wachter. Volgende week maandag dan schuiven de mannen van Helemaal Hollands bij ons aan. En ja, die hebben natuurlijk wel een mooi verhaal. Afgelopen weekend stonden ze ook op de zomertour in Rode. En nu natuurlijk de Hollandse Nieuwe te pakken gehad met Titanic. En zo zijn ze een heel creatief proces bezig. Naast de medleys ook de liedjes. En dat is moeilijk kiezen af en toe. En dan hebben ze weer een fantastisch idee. En dan hoor je een medley voorbij komen. En dat je denkt van ja, hier is tijd en aandacht aan besteed. En dan kloppen al die liedjes in een medley van, ja, wat zal het zijn, 7-8 minuten. Daar zijn ze echt keigoed in. Daar zullen ze het aankomende maandagochtend over hebben tussen 11 en 12 hier bij ons in de studio van Radio NL. Over Helemaal Hollands gesproken, we gaan terug naar dit jaar, eerder dit jaar, met Aan Alle Mooie Meiden.

Het mag noemen tussen de 24 en de 32 graden, wat morgen dan weer op de teller staat. Dan hoort daar zomerse muziek bij en die kwam van Jamman en Oleila. Er komt een einde aan werk en uitvoering van dinsdag 11 augustus, maar zometeen na 12 gaat het feestje verder met Hessel.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Huh, alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
7: Ben jij die elektromonteur en toe aan een nieuwe uitdaging? Verlang je naar een baan met variatie, klantinteractie en een werkplek die je een hoge mate van zelfstandigheid biedt? Dan is KIV Noord op zoek naar jou. Kijk voor meer info over deze en andere vacatures op kiv-noord.nl.
8: FC Zutphen presenteert het Sasinflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
13: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
15: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
16: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
15: In Klazina Veen.
17: Leukes outdoor in Wolvenga.
18: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
17: Genieten van je tuin.
18: 7 dagen per week geopend.
17: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
13: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier. Ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
19: Want u scoort bij Isolatie Noord.
20: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
21: Woninginrichting Hans Jutstra.
20: Buitenvaart Hoogeveen.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
25: geeft ruimte.
26: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
27: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Ja, bijzonder goedemiddag. Het gaat er weer. We gaan het weer doen, hè? Op verzoek. Leuk dat je erbij bent. Hallo.
27: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd aan.
1: Ja, we beginnen toch even met de verkeersinformatie. Dat is toch mijn plicht ook een beetje. Op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam. Er staat voor de brug over de Zaan door een ongeval 10 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook 11 minuten, 2 kilometer. En op de A27, Gorkum naar Breda, voor de Keizersveerbrug ook 14 minuten, 5 kilometer rijden. Oponthoud, stoppen en stilstaan, zeg maar. Dan de N283 wordt hier gemeld van Hank naar Wijk en Aalburg. Ook daar wat problemen, 14 minuten, ook zo'n lengte van 2 kilometer. Nou, en dan nog wat flitsers, die heb ik ook voor je. Op de A1 staan ze bij Amersfoort, 39,9, daar even oppassen. Op de A1 bij Willep tussen Deventer en Apeldoorn, bij 95,0. En ook de A1 bij Deuringen is men actief tussen de Duitse grens en Hengelo, bij 166,5. En bij Bokstel zijn ze bezig op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 127,6. En bij Schiphol ook aan de beurt op de A4. Bij de meterpaal 10,3 dit keer. En ook bij de Zeeburgertunnel op de A10, de Rotweg van Amsterdam, vind je ze bij 9,4. Dan nog twee te gaan op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij Reeuwijk, 32,8. En de laatste ook op de A12, Gouda-Utrecht bij Harmelen, bij 51,9. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.

was Marco de Hollander, die je hoorde zojuist. En dat deden we speciaal voor Carla uit Boven Kaspel, want zij vroeg hem aan. Carla en Fred zitten alweer mee te luisteren. Speciaal voor moeder, zie ik, uit Boven Kaspel. Nou, bijzonder goedemiddag. We gaan het weer doen op verzoek natuurlijk. En de vraag is, waar zit je op te wachten? Wat wil je graag horen op de radio? Ik moet wel even rekening houden met liedjes die al geweest zijn. Michiel Steenbeek uit Amersfoort. De nieuwe of de oude van Rutger van Barneveld wordt hier aangevraagd. Welke bedoel je precies? Laat even weten. En voor wie, wat en waar. En ook voor de mensen die net inschakelen. Ja, ik heb een schone lei, dus log in, zou ik zeggen, in de Radio NL-app. En dan kunnen we even contact hebben. En dan kun je misschien even aangeven wat je zou willen. Ik neem je mee de middag door, als het goed is. En we gaan er een gezellige boel van maken. Jullie zijn onze ogen en oren natuurlijk. Dus als er wat gebeurt in het land, laat ons weten. Dan kunnen we dat even meenemen tussendoor. Want dat is wel belangrijk, want er is van alles aan de hand. Hè? De ene kant de asielzoekers, de andere kant de boeren. Dus Nederland staat nooit stil, zeg maar. Dus hou ons op de hoogte van het van alle perikelen. En dan misschien kunnen we mensen wat helpen door hun muziek of zo, weet ik het. Voor het laatst aan Yves Berendsen. Dat is een liedje dat heet Hoe zou het zijn geweest? Ja, hoe zou het zijn geweest, inderdaad. Hè?

Bruce Co, hè, die bedenken dat allemaal. Dat is mooi. Proud to be fout was dat. En, dat is een mooi liedje, toch? Zeker. Ik ben even in het verhaal gedoken van Rutger van Barneveld, inderdaad. Het gaat over een oude trekker. Was het een droom? 20 jaar geleden deed hij dat. En toen had hij een witte broek aan. Toen keek hij wat onnozel voor hem uit. En toen nog. Hij deed er een heel apart danspasje bij. Hij durfde dat bijna niet eens voor de camera, denk ik. En dat liedje, ja, dat is wel een bekend deuntje. Want dat is natuurlijk Loop de Love. Een hit uit de jaren 70. En daar heeft hij dan nu, omdat de mensen daarom vroegen, een nieuwe tekst opgemaakt. Of tenminste, een nieuwe titel opgemaakt in ieder geval. Zomerzon en strand. En Michiel Steenbeek, je hebt helemaal gelijk, man. Dat nummer dat gaan we nu draaien natuurlijk. Zomerzon en strand. Zo hebben we dit. Rutger van Barneveld. 2 vliegen in 1 klap. Hè? Eerst die andere hit en nou deze erachteraan.

Hey Hessel, goedemiddag. Mark vanuit de vrachtwagen. Met de elektrische truck onderweg naar België, Roeselaar om precies te zijn. En ik zou graag het nummertje van Wesley Klein niet zo bij mij willen aanvragen. Hey, de mazzel, later!

0: Ik hoorde net België, hè, en Roeselare. En dan begint het gelijk te kriebelen bij mij. Hè, want dan denk ik van ja, hopelijk vraagt hij dan dat liedje aan. Dat deed hij net niet, maakt niet uit. Dus ik pak hem zelf even. Ik ben hem al een tijdje aan het promoten. Hij werd zelfs in de jaren 80 werd hij Belgisch kampioen soundmixer. Nou, wie kan dat nog zo'n naam schrijven? Hij deed namelijk een imitatie van Shaker Stevens. En hij brak echt door in 1992. En in Nederland, ja, daar is het nog even wachten. Maar ik help hem een handje, want hij heeft een heel mooi liedje gemaakt over gympies. Hè, over, ja, gewoon gympies, die wij gympies noemen. Dat noemen ze daar in België, noemen ze dat basketsloefkes. En hij is een van de pafs, aangetrouwd, dat wel. Sam Gores heb ik het over. En ik wil hem je even weer laten horen. Dat is zo leuk. Dat is,
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?
0: Jazeker, ik zet het erbij. Sam, komt u. Meer muziek.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Ja, we zagen het reclameblok even doormidden, want Gankema komt overal doorheen. Boren, zagen, frezen, slopen. Wij zijn de professionals met de modernste technieken. Zakelijk en particulier. Kijk op gankemabetonboringen.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Ben jij op zoek naar een leuke baan als chauffeur of chauffeuse bij een prachtig familiebedrijf? En ben jij in bezit van code 95 en kun je rijden op een containercombinatie? Dan is DNS Metals op zoek naar jou. Wij hebben een baan voor jou voor 20 tot 40 uur per week. Stuur een mail naar info@dsmetals.nl of kom langs aan de Charles Darmingstraat 40A in Emmen.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.

0: Nou, dat klinkt misschien gek, maar... Want ik hou van... Het grote voorbeeld van Robert Paarten, dat was Willem Bart. Of dat is Willem Bart. En Willem had deze natuurlijk ook gemaakt. Deze Gypsy, hè? Dat mooi in het reggae-stijltje. En ja, die kreeg daar heel veel vrouwen mee op de dansvloer altijd. En ja, Robert evenaart dat gewoon. Dat zit ook in het liedje natuurlijk. Over liedjes gesproken, Aalt uit Bodegraven doet hier een verzoekplaat. Hij zegt, hoi, zou je Pieter de Rastaman kunnen draaien voor de medewerkers van... En dan komt het, Voest Alpine in Bunschoten. Groeten Aalt. Toen dacht ik al, van dat spreek ik niet goed uit. Dus ik heb even een verhaal bij hem gehaald. Ik zei, hoe spreek je dat uit? Dat Voest Alpine. Nou, let op, daar komt het.
1: Dat is Voest Alpine. Voest Alpine.
0: Dat klinkt als een heel vies werkwoord. Ik weet niet. Aalt, dankjewel. Is dat een afdeling of zo? Leg even uit. Wat is dat eigenlijk? Hey. Moet ook allemaal raden hier. Nou, dit is met de stijgerpijp. Ja, man.

0: Laat me loes hoe.
1: Ja, veel mensen vragen zich af hoe het met Henk Wijngaard is. Logisch. Johan van Ozanen doet dat ook uit Nieuw Lekkerland. Hallo Hessel, ik hoorde dat Henk is opgenomen. Ik schrok ervan. Wil je deze kant beterschap wensen aan Henk? En sterkte natuurlijk voor een goed herstel en zo. Ondanks ben ik nog naar de lichtmis geweest. Was geweldig. Met dat hele verhaal van die vrachtwagen. Ja, ik heb even opgezocht, want ze schrijven verschillende dingen. Hè? De ene zegt dit, de ander zegt dat. Zo gaat dat in de media. Hè? Dan kun je nagaan dat, dat je niet zeker kan weten wat nou precies waar is. Het is wel een feit dat Henk 80 jaar is en woensdag 5 augustus werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Emmen. Had al enige tijd last van wat vermoeidheid en uit onderzoeken bleek dat er hartproblemen zijn. En dat er behandeling noodzakelijk is. Dat zegt zijn manager Dries Santing van Start Up Events. En daardoor gingen onder meer zijn optredens bij ons in Rode afgelopen weekend en ook in Hooghalen niet door. Nou, alle andere optredens zijn natuurlijk ook logischerwijs geschrapt. Er zijn nogal wat, want Henk was met zijn 80-jarige leeftijd nog erg actief in veel optredens. Overal ook. Maar goed, er gaan dus nu verschillende berichten rond. Even kijken, Shownieuws meldt dat hij al geopereerd is. En andere bronnen melden weer dat hij gedotterd moet worden. Dus het is wat onduidelijk, dus ik hou het even open als je het niet erg vindt. En we wachten even op het management totdat we horen wat er nou precies aan de hand is met Henk. Ik heb hem natuurlijk wel even een berichtje gestuurd privé, want ik heb zijn nummer privé en gevraagd hoe het met hem is, maar hij antwoordt niet logischerwijs. Hij zal ook wel bedolven worden met alles. Dus, maar dan weet je even een beetje hoe het staat. En het verzoekje van Johan van Ozanen is gooi nog eens een blok op het vuurschat. Een van de vele hits van Henk Wijngaard. En Henk, op wat voor manier, of treintje als jullie luisteren op een of andere manier. Heel veel sterkte toegewenst en hoop dat het gauw weer goed komt allemaal, want we missen je.

Spang. Spang is een artiestennaam met een uitroepteken. Spang. Zo heet hij ook gewoon. Geboortenaam Spang. Voornaam Harm. Is al een tijdje bezig en hij doet het erg goed, want hij heeft het metaalbedrijf waar hij werkt, of tenminste metaalbewerker was hij, heeft hij ingeruild voor een metalen microfoon. Dus hij is nu beroeps, zoals het heet, als ik het goed heb. En daarover gesproken, ik krijg nog even een bericht van Aaltert Bodegraven. Want ja, ik zei net, wat betekent dat allemaal? Die Voestalpine en Bunschoten, maar dat schijnt dus ook weer heel belangrijk te zijn. Want ik krijg allemaal foto's. Hij zegt, het is een autocarrosseriebedrijf, zei hij. Hier komen grote rollen binnen en die gaan op een machine en daar worden de platen van gemaakt. En van die platen in de perserij maken wij er weer deuren en daken van enzovoort. En als je dus een Volvo, een BMW, een Jaguar of een Nissan tegenkomt, dan, of nog meer merken, dan kan het maar zo zijn dat Aalt zich daar heeft bemoeid. Want die rijdt op de heftruck en die voorziet de perserij van die rollen en die grote platen. Dus dat is dus het verhaal uit Bunschoten van Voestalpine. Mooi. Ja, toch? Zo is het ook weer een stukje cultureel, hè, dat Radio NL. Dat geloof ik niet allemaal, dat is mooi. Wat Harm Spang betreft, ja, die gaat lekker. Die heeft 142.000 maandelijkse luisteraars. En Limoncello heeft al meer dan 2 miljoen streams. Dus die jongen die gaat wereldberoemd worden in Nederland, man. Dat is niet te geloven. Ja, dat willen ze allemaal natuurlijk, hè. Gideon wil dat ook. Die zou met hem mee kunnen rijden, want die komt uit Hogeveen. En Harm uit Coevorden. Dus ja, als ze dan naar een mediapark moeten of zo.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl.
3: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: De muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Sunne te Vel, Jokason.nl, Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
4: Heerlijk!
5: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
10: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Vorstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor slechts 50 euro, inclusief BTW. Ook voor tapinstallaties en onderhoud. Horeca JMP. Buitenvaart Hoogeveen.
11: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op de provinciale weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot er 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. En de enige kerncentrale van Roemenië moet misschien helemaal uit. Door het recordlage waterpeil in de Donau kan die geen koelwater meer krijgen. Een van de reactoren was al uitgeschakeld om de droogte, maar sindsdien is het water verder gezakt. Als de kerncentrale stilvalt, moet Roemenië over op importstroom of meer stroom uit steenkool. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort. Glazina Veen.
18: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim

0: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dan krijg je allemaal meldingen over de N33 en N34... Ter hoogte van Eekst, de N34, is tot 17 september afgesloten. Volg omleiding R voor richting Zuidlaan en Groningen. Geldt ook voor een stukje verderop bij Gieten. Let op, de N34 is tot 17 september afgesloten. We kijken richting Zuidlaren en Groningen. En op de N34 ter hoogte van Gieten. Let op, de N34 is tot 17 september afgesloten. Oh, dat is eenzelfde tekst. Richting Zuidlaren en Groningen. Oké, okay, nou. Ja. Dat is in de Wouda, dus de N33 en de N34. Misschien kun je het vermijden of omrijden of zo. Nou, dan even wat flitsers, die heb ik er ook binnengekregen. Op de A1 staat een flitser bij 39,9 ter hoogte van Amersfoort. Op de A1 bij Radio Kootwijk van Barneveld naar Apeldoorn naar 71,7. En ook word je in de gaten gehouden op de A1 bij 106,6 bij Deventer van Hengelo naar Deventer. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Utrecht 60,8. En ook de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel 127,6. En dan de A2 nog bij Maasbracht tussen Echt en Weer 219,8. En ook snelheidscontrole gemeld op de A6 bij Naarden tussen Lelystad en Muidenberg 43,5. Ook bij Almere staan ze met zo'n ding. Muidenberg-Lelystad 49,4. En in Friesland op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum 108,1. En dan helemaal de andere kant op in het land. De A7 bij Winschoten tussen de Duitse grens en Groningen 245,0. Nog meer flitsers, het is druk met die dingen bij Sliedrecht op de A15. Gorkum richting Rotterdam 83,6. En op de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 58,4. En dan denk ik toch wel de laatste zo'n beetje. Nee, nog niet. De A22, Velsen naar Beverwijk. En Velsen Zuid, 9,9. En op de A28, Zwolle Amersfoort bij Hulshorst, 59,7. Nou, en dan maak ik er een eindje aan, want ik vind het wel goed. A32 bij Oldeholt-Wolde. Een moeilijke woord ook nog. Meppel, Heerenveen, 40,1. En de laatste dan, wat mij betreft, op de A50, Zwolle Apeldoorn bij Heerde, 227,9. En tot zover.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: We waren eerlijk gezegd nog 88. Maar ja, je moet ergens een grens trekken, toch? Goedemiddag. Hoi.
0: Dit is de muziek van...

Dit is toch gaaf, dit? Is dat super? Dit is de Hollandse nieuwe van Django Wagner. Bachata, ik dacht dat het een lekker broodje was, maar... Bachata is dus een dans, een Dominicaanse dans. Of tenminste, een Dominicaanse Republiek dans, zo moet ik het zeggen, dansstijl. En ja, Bailando is ook, dat is ook dansend door het leven in het Spaans, dus... Je kunt het zelf wel invullen dan, toch? Ik zit even te kijken naar de berichten nog, wat er nog binnenkomt. Want mensen, ja, tussendoor dan... ja, dan komen er mooie verzoekjes door. Theo heb ik even naar morgen geschoven. Het gaat over een heel mooi liedje van Henk Wijngaard. En wat een hoop flitsers waren dat, zegt Joshua uit Assen. Ja joh, daar zal wel geld mee verdiend worden. Dus alsjeblieft, doe kalm aan. En dan worden het er steeds minder, als ze niks meer te doen hebben. Arjan Putman uit Weel reageert nog even. Even kijken, die wil Reinier Peters. Ik zeg bij hem niks. Moet ik even zoeken of ik dat heb. En als ik het heb, dan zal ik het voor je draaien. Dan Anouk Sieders uit Hogeveen. Verzoeknummer. Het is heerlijk weer. Een vrolijk nummer. Zomerzon en volksmuziek. Van de Nacht Casanovas. Yes. Ik ga kijken wat ik kan doen. En mocht je ook geroepen voelen, doe even een leuke reden voor een leuke verzoekplaat. En laat ook even weten wat je aan het doen bent. Altijd leuk om dat even mee te nemen. Dan zijn we weer op de hoogte. En dan kunnen we weer een combinatie van maken. Van het geheel. Toch? Zo breien we elke dag de muziek en de mensen wat aan elkaar. Eigenlijk heb ik het leukste beroep van de wereld. Ik heb een airco bij aan hier ook nog. Weer nog meer. Lekker windje door de studio. Echt...

0: em Paraz. En in Paraz, eigenlijk komt hij uit Suriname, hè, deze man. En hij stond daar ook op nummer 1. Ik kom Dopper even heen ondertussen. In Suriname zijn ze ook blij mee. Daar stond hij op nummer 1. En nu weer met het liedje Mosso. Nog nooit van gehoord, maar dat schijnt ja, ook van hem te zijn. En Coco Co. En ja, Paraz was daar ook op nummer 1. En, dat is, maar ja, in Suriname, dat wil je misschien niet geloven. Maar daar wordt ook gewoon lekker geluisterd. Want wij hebben daar ook een... Ook iemand zitten, die heet Roy uit Paramaribo. Ik zal hem even laten horen, Roy.
1: Dames en heren, hier is Roy uit Paramaribo. Ik zit even een awara-ijsje, maar toch zit ik ook te luisteren naar Radio NL.
0: Kijk.
1: Ga niet verbaasd staan, want we kunnen alles ontvangen. Ook met internet, hè, tegenwoordig.
0: Ja. Mooi dan. En ook in Londen zitten ze ook, hè, maar overal eigenlijk. Maar over Parijs gesproken, Tirza, de buschauffeuse Tirza, die kent Parijs als een broekzak. He, die, ik weet niet of je die vlog wel eens ziet, Tirza on Tour. Een jonge dame die, nou, die hele Europa eigenlijk doorkruist met allemaal vakantiegangers. En Parijs, daar zit ze heel vaak. Dus ze rijdt zo van de Moulin Rouge naar de Arc de Triomphe. En terug naar de Eiffeltoren, even eronder door en zo. Dus dat doet ze allemaal. Dat weet ze allemaal, moet die filmpjes maar eens zien. Maar ik krijg haar toevallig aangevraagd met Johnny Bolk. En dat nummer heet Wanneer ik jou weer eens zie. Nee, wanneer ik jou eens weer... Dan, nou ja, een leuk liedje. Ze zullen de titel wel zingen, denk ik. Hoop ik. Dan weet je hoe het zit. Maar voor Veenendaal, daar gaan ze helemaal op de kop staan bij dit liedje. Dus fantastisch. Tirza, Peters...

0: voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie. Ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Het is te gek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
2: klus onder tools. Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia. Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen. Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
8: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Ja, en voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend, want daar zit onze eigen deskundige. En hij heet Jan Visser.
3: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
4: Hessel, goedemiddag.
2: Hoe gaat hij daar?
4: Goed.
2: Ja, mooi. Hey, en het weer?
4: Ja, prima dag vandaag, hè?
2: Ja.
4: Het is zonnig, hier en daar wat stapelwolken. Dat mag eigenlijk geen naam hebben, die kleine cumuluswolken. En die lossen eigenlijk ook alweer op, want de lucht is behoorlijk droog en de temperaturen zijn aangenaam.
2: Ah.
4: Misschien in het noorden ietsje aan de koele kant, 18 graden op Terschelling. Maar in het binnenland toch alweer dik over de 20 graden heen. Hier en daar 23 graden. En het wordt uiteindelijk in de noordelijke regio's 20 tot 21. En in het zuiden van het land plaatselijk 26 tot 27 graden. En dat in combinatie met de droge lucht, dat doet bijzonder aangenaam aan. En bepalend voor dit mooie weer is een hoge drukgebied op de Noordzee. En dat hoge drukgebied trekt de komende 24 uur naar Denemarken en de Oostzee. Daardoor wordt de stroming morgen oostelijk en stroomt er warme continentale lucht ons gebied binnen. En dat gaan we natuurlijk duidelijk merken, Hessel.
2: Ja.
4: Het wordt op de Wadden 24 tot 25 en in het noorden van Friesland en Groningen. En in het zuiden plaatselijk 32 graden.
2: Zo.
4: En de wind is morgen dus oostelijk, zwak tot matig, verder veel zon. Nou, morgenavond is er ook nauwelijks bewolking. Hooguit misschien een klein beetje sluierbewolking. Dat mag eigenlijk geen naam hebben, dus we kunnen de zonsverduistering goed zien.
2: Ja.
4: Nou, donderdag en vrijdag, dat is het weer hitte. En op beide dagen temperaturen tot zo'n 33 graden op veel plaatsen. En in het zuidoosten van het land kan het 35 tot 36 graden worden. En dan in het weekend, dat overigens bij zon en droog weer. En een toename van de luchtvochtigheid, dus vooral vrijdag, wordt het toch wel behoorlijk benauwd.
2: Mm-hmm.
4: Nou, zaterdag zal het ook nog wel benauwd zijn, maar dan zien we de temperatuur wel wat zakken. Dan alleen in het zuidoosten nog tropische temperaturen of om en bij de 30 graden, elders wat lager. En vanaf zondag lagere temperaturen. En bovendien neemt vanaf het weekend de kans op een regen- of onweersbui toe.
2: Ja, oké. Hey, en die zonsverduistering, die eclipse, Jan, ga je dat zelf ook bekijken? Of?
4: Ja, dat is wel de bedoeling, hè?
2: Ja, hè? Vanaf je balkon in Purmerend?
4: Ja, dat moet redelijk lukken, want de zon die staat nog redelijk hoog, hoor.
2: Ja.
4: Het begint kort na 7 uur. En dat is dan de gedeeltelijke... Dan zie je het eerste hapjes uit de zon. En om kort na 8 uur, 11 minuten over 8... dan is ongeveer 88% van de zon is verduisterd. Want het is hier niet een complete verduistering, hè.
2: Nee.
4: Dan moeten we helemaal naar Spanje toe.
2: En kun je dan ook de schaduw zien van de aarde, toch, of zo? Of?
4: Nou ja, de maan staat ervoor, hè?
2: Ja.
4: Dus je kunt niks meer zien.
2: Oh, niks meer. Oké, het licht gaat uit.
4: Ja.
2: Oké, nou.
4: Ja.
2: Wanneer is dat
4: helemaal
2: precies?
4: Helemaal goed, niks meer zien. Okay. Het is natuurlijk, kijk, er blijft toch nog wel redelijk wat licht over. Het is in de avond, dus dan staat die zon sowieso al een stuk lager.
2: Ja.
4: Dus er blijft nog redelijk wat licht over. En na 9 uur, dan komt hij weer... maar dan staat hij zo laag eigenlijk al.
2: Ja.
4: Want kort na 9, hij gaat om 21:03 is die gedeeltelijke zonsverduistering voorbij. Maar ja, kort daarna gaat hij onder.
2: Ja, en dan zakt hij in de zee.
4: Ja, dan zie je de zon wegzakken in de zee.
2: Ja,
4: de mooiste zonsverduistering morgen, die zie je vanaf het strand, hè, omdat je een goed uitzicht hebt op de horizon.
2: Ja. Heb je ook nog een spreuk, Jan? Of,
4: Ja, valt er in augustus regen, en daar gaan we wel maar rekening mee houden volgende week,
2: mm-hmm.
4: Nou is dat voor het bos een zegen.
2: Ah, dat is ook weer waar.
4: Ja.
2: Nou, mooie spreuk, dankjewel voor je toelichting. En dan succes met alles, hè?
4: Ja hoor.
2: Dag Jan.

0: laat eens even wat horen van de Paloma's, als je kunt. Even voor mijn collega Kevin Visser uit Babberich. We zijn allebei waanzinnig fan van de Paloma's. Ze hebben een liedje gemaakt van Ursula, hebben ze ook gedaan.
1: Ik wou

Lissa. Lissa Smilda is dat. We hebben weer wat nieuws van het... van het management van Henk Wijngaard. U komt net naar buiten, zo'n 13 minuten geleden. Van start-up events. Dat is

0: Vanuit start-up. Henk Wijngaard heeft vandaag te horen gekregen dat hij dat zijn operatie, dus hij moet nog geopereerd worden, aanstaande donderdag 13 augustus zal plaatsvinden in het ziekenhuis van Zwolle. Wij wensen Henk en zijn familie ontzettend veel sterkte toe de komende tijd. Ja, nou dan was het zo dat mijn moeder, ze leeft helaas niet meer, maar als er wat was, stel ik moest afrijden voor groot rijbewijs of weet ik wat, wat is iets spannends, dan deed ze een kaarsje aansteken. En dat hielp altijd, want ik haalde altijd alles en zo. Dus misschien is het een idee om massaal, ik weet niet hoe laat Henk geopereerd wordt, maar hij moet wel helemaal. Het is wel een hartoperatie, dat is best wel heftig. Dus Henk, misschien kunnen we iedereen oproepen om een kaarsje aan te steken donderdag. De hele dag zouden moeten, want ik weet niet hoe laat hij geopereerd wordt, maar misschien horen we dat nog. En het liedje van Theo Van, een van de grootste fans van Henk, die zegt draai eens even traan op het stuur.
1: Vaak denkt hij nog aan het begin, zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad.

0: de jaren 70 was dit de nummer 1 hit. En hij zorgde ervoor dat het dat iedereen naar Benidorm wilde. Hè? Alle twintigers en zo. En dat beeld is aardig veranderd, want er zitten nu 70ers en 80ers meest. En ja, als je dat ziet, altijd vroeger was het dan hip vakantieoord. Nou nog wel, maar ik bedoel, je snapt wel wat ik bedoel. Het was toen een jongere plaats, hè? Mooie vrouwen, seksuele vrijheid en dat soort zaken. Dat speelde zich allemaal af daar op Benidorm. En dankzij die grote hit van Peter Koelewijn wilden al die Hollanders daar naartoe natuurlijk. Die wilden dat wel eens meemaken. Nou, en die mensen, het gekke is, die mensen die daar toen als twintigers waren, die zijn daar nu nog. Die zijn nu rond de 70 en de 80. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben er ook al eens geweest met destijds mijn vriendin. We hebben zo'n, het is eigenlijk schandalig, want we hebben zo'n scootmobiel, zo'n dubbele, zo'n tandem ding, hebben we gehuurd. En daar zijn we mee dat eiland over gecrossed. Dat was me toch lachen. De winkel, want alles is daar ook op voorbereid. Hè? Je kunt met die scootmobiel overal naar binnen. Dat is super. Dus dat was een herbelevenis. Maar ik schaam me eigenlijk wel een beetje dood om het te vertellen. Maar dat was het. Dat was wel heel erg mooi. Nou, dankzij Peter Koelewijn dus. Benidorm in trek en nog steeds bij mensen. Maar ja, het is over het algemeen wel wat vergrijsd daar. En dat zo'n liedje dat heeft verzorgd. En dat is even weten te houden daar. Dus eigenlijk is Peter Koelewijn de aanrichter van. Ja, moet ik het zeggen? Van heel veel Benidorm baby's, denk ik.
1: OBD tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
5: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Soudal. De bouwverslimmers.
8: FC Zutphen presenteert het Sesinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
9: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. taxi begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs. Alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won ten nu toe grote prijzen op de 400 meter horde, maar dit jaar is ze overgestapt. Het weer van Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
16: In Klazina Veen.
18: Ben jij op zoek naar een leuke baan als chauffeur of chauffeuse bij een prachtig familiebedrijf? En ben jij in bezit van code 95 en kun je rijden op een containercombinatie? Dan is DNS Metals op zoek naar jou. Wij hebben een baan voor jou voor 20 tot 40 uur per week. Stuur een mail naar info@dsmetals.nl of kom langs aan de Charles Darmingstraat 40A in Emmen.
19: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
20: Nou,
19: naar Zwaagstra.
21: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
19: Al aan de A37.
22: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim

0: breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
1: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
0: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
2: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net bij ons binnengekomen door meerdere partijen. Is door Flitsmeister en ook door de ANWB. En wat files op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar staat 11 minuten 2 kilometer. En op de N207, daar staat tussen Alphen aan de Rijn en Lissen, staat ook 12 minuten gemeld. En dat geldt ook voor de N325 Kronenburg richting Persikhaaf. Ja, vanaf de André Sacharovbrug naar Persikhaaf. Of Persikhaaf, sorry. Persikhaaf. Tegelijk. 20 minuten vertraging, 2 kilometer. Neem me niet kwalijk. Ik denk altijd in eten. En dan nog even de flitsers. Die heb ik ook voor je op de A1. Bij Radio Kootwijk staan ze bij 71.7. En op de A1 bij Deventer bij 106.6. En op de A2 staan ze ook te controleren tussen Eindhoven en de Bosch bij Bokstel 127.6. Dan de A4, Den Haag, Leiden bij Leidschendam. Daar word je in de gaten gehouden bij 42.7. En op de A7 nog steeds bij Witmarsum tussen Den Oever en Bolzwart bij 108.1. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij Langeweg 53.8. Nou, en dan de laatste, die meldt vanaf de A27. Hilversum Almere bij hectometerpaal 115.0. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ja, Sonso Basili komt er zo aan. Die man, die virtueus op die gitaar, die ook nog heel goed kan zingen. Ja of nee heet het.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

En geschopt, hè? Lag ooit in de goot. Amar, het gaat goed met hem. Dat is mooi. Vanuit de kebabzaak zo het podium op voor duizenden mensen. Een berichtje van Suzanne. Suzanne Snel valt op, want ja, ik zie Suzanne nooit voorbij komen, maar vandaag wel. Willen jullie, en dan komt het, je bent het voor mij, willen draaien van de Ragers. De Ragers, het nummer zit al dagen in mijn hoofd en mijn vriend Maarten Gratema, die heeft het ook in zijn hoofd zitten. Nou, dat is niet best. Ik zou het heel leuk vinden als, jullie het een keer op radio heel willen draaien. Ja, het is niet onze cup of tea normaal gesproken, maar ik maak even een uitzondering. Hè. De Ragers zijn een Haagse muziekgroep uit, die heel iets eigens doet eigenlijk. Hè. Flamingo en Gypsy. En dat gecombineerd met veel Haagse humor. En Flamingo, dat is de dans zoals zij het noemen. Het is eigenlijk de Flamenco. En luister zelf. En de naam, de Ragen, is afgeleid van Ragen. Het is de reiger in het Haagse. Ik kan dat niet, maar je snapt het wel. Het gaat om dit liedje. Olé! Eenmalig, hè? Olé!

0: voorbeeld gekregen van Kevin.
1: De regas.
0: De regas. De regas. Nog hier.
1: De regas.
0: De regas. Zoiets? Ja. Dankjewel Kevin Stakenburg. Uit de Haag. Dit is Afro Bros, John West en Billy Dans. Yeah.

0: Houthandel door Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Ben jij die elektromonteur en toe aan een nieuwe uitdaging? Verlang je naar een baan met variatie, klantinteractie en een werkplek die je een hoge mate van zelfstandigheid biedt? Dan is KIV Noord op zoek naar jou. Kijk voor meer info over deze en andere vacatures op kiv-noord.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel, 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

waaronder Sus met Ik wil naar Loret. En ook Joret, moet ik zeggen. En natuurlijk Westie Bronkhorst met Ruud en Mieke. En wat dacht je van een origineel liedje van Vader Abraham, geschreven destijds voor André Hazes.

Frans Duijs die hoorde dit ook en die dacht van er moet even wat peper in de reet. Ja. En heeft er toen een wereldhit van gemaakt in Nederland. Maar vader Abraham zelf had dat niet mooi gevonden. Want die zei toen ook tegen Sieneke van dat rustige is mooier. Dus doe maar Sieneke, zei hij toen.

lieve mensen. Emma La Croix, Croix en Mick Harren. En mede mogelijk gemaakt door Broodjeshuis bij de Rai. Geweldig, toch? Ja, we moeten even terug in de tijd, want ik zat nog even te koekeloeren of er nog wat leuks gebeurd was op deze datum in het verleden. Nou, dat is er zeker. Er werd een nieuw hotel geopend in San Francisco. Op 11 augustus 1934. Mooi uitzicht. Het hotel heette Alcatraz. De federale gevangenis werd in gebruik genomen. En de eerste gevangenen arriveerden dus deze dag in 1934. Een hotel met een fantastisch uitzicht. Alleen uitchecken, ja, dat was wat ingewikkeld. Maar dat is iemand wel gelukt, hè? Die, weet die acteur ook weer? Clint Eastwood. Die heeft het geflikt, hè? Die is daar uitgevlucht. Dat heb je misschien wel gezien. Hey, zometeen veel plezier met Ivo Pasveer. Die neemt de honneurs waar van Steven Leur. En ik draai nog even een gevangenisliedje. Ja, onze eigen Alcatraz staat in Veenhuizen. Alias Berger, spreek je morgen weer. Hoi!

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Nee, kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
5: Schroevendum. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die hun zoon van 15 pushten om de criminaliteit in te gaan. Er lichten online mensen op. Van het geld leiden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim 1 jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het Groningse gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar 1 toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En de NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten, dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaap Comfort.
16: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaap Comfort.
15: In Klazina Veen.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullet, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
19: Woninginrichting Hans Jetstra.
18: Buitenvaart Hogeveen.
17: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
19: Weer die klote muggen in huis.
20: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
3: Goedemiddag, 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met 2 files langs de A12 sta je vast. Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 7 minuten. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunderberg en de grens 11 minuten. Wordt flink geflitst in Nederland. Een paar die opvallen staan langs de A1 Duitse grens Hengelo bij 165.6. De A5 Hoofddorp Amsterdam bij 4.3. A7 Duitse grens Groningen 245.0. A16 Rotterdam-Breda bij 53.9. En de A32 Meppel-Heerenveen bij 40.1. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ivan Pasveer.
3: Goedemiddag, zometeen Arne Jansen. Ferry de Lits komt eraan. En eerst, jammer dan, dit is Stef Eckel.
4: Dit is de muziek van

Oké, dit is dus echt waar, hè? Dat drankje, als je op vakantie bent, dat smaakt gewoon echt wat lekkerder dan in je achtertuin. Dus ik kan me er alles bij voorstellen dat ze eventjes een barco in Monaco gaan doen. Ferry de Lids en Shaq hoorde je zojuist bij Radio NL. En ook Stef Ekkel en jammer dan. Het is dinsdagmiddag, we gaan alweer richting het weekend. Ik heb niet voor iets Ivo Positivo, dus positief bekijken. Het weekend is alweer aanstaande en de dagen voor het weekend zien er trouwens ook heel goed uit. Ik weet niet of je het weerbericht al een beetje gecheckt hebt de afgelopen dagen. Ik doe dat echt non-stop de afgelopen weken. Het lijkt erop dat het donderdag en vrijdag weer boven de 30 graden gaat worden. Met andere woorden, ontzettend lekker weer zit er weer aan te komen. Vandaag nog even op de tanden bijten, maar het komt goed. Als, als de temperaturen weer omhoog gaan, wordt het weer lekker warm in Nederland. En daar hoort ook zomerse muziek bij. Jan Biggel zijn nieuwste zometeen, net als Glennis Grace. En dit is Arne Jansen.

De nieuwe Jan Michel. En oh, wat kan het leven toch mooi zijn bij Radio NL. Ja, het is je ongetwijfeld niet ontgaan. Hè? Jan is onlangs in het huwelijksbootje gestapt met Helga. Maar de manier hoe hij Helga ten huwelijk vroeg als al een tijdje geleden, die vind ik misschien nog mooier. Het is natuurlijk altijd een beetje het dilemma van, hè? Hoe ga je de vraag der vragen stellen? Maar goed, hè, Jan Michel kennende, die is creatief genoeg om een mooie originele manier te bedenken. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn liefje meegenomen naar een restaurant in Oorschot. Daar deed hij een A4'tje in een menukaart, waar dan die vraag ter vragen op stond. Hè? Wil je met me trouwen? Nou, vervolgens is het natuurlijk logisch. In een restaurant ga je de menukaart bekijken. Even kijken wat we gaan eten vanavond. Ja, en Helga, zijn nu vrouw, die had het helemaal niet door. Totdat ineens mensen begonnen te filmen in het restaurant. Ja, en toen keek ze nog een keertje extra en zag ze inderdaad, wil je met me trouwen staan in het menu? Eerlijk is eerlijk, een prachtige manier om iemand in het huwelijk te vragen. Ik ga zelf trouwens ook in het huwelijksbootje stappen binnenkort. Hè? Dat heb ik je wel eens verteld. In oktober is de grote dag dat het gaat gebeuren. En ik heb mijn vriendin op niet zo'n super romantische manier ten huwelijk gevraagd. Althans, ik had het veel romantischer in mijn hoofd zitten dan dat het uiteindelijk is geworden. Ik kon namelijk gewoon niet wachten. Ik was te nerveus. Die ring die zat, die verlovingsring, die zat echt in mijn zak te branden. En ik kon niet wachten om hem om te doen bij mijn vriendin. Daar heb ik ook niet te lang mee gewacht. En dat is een prachtige wandeling, heb ik haar uiteindelijk ten huwelijk gevraagd. Aan het water. En ze zei ja! Och, heerlijk zeg, wat kan het leven toch mooi zijn. En dat is dan ook weer de titel van de nieuwe Jan Michel. En zo is het cirkeltje weer om, mensen.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Ja, we zagen het reclameblok even doormidden, want Gankema komt overal doorheen. Boren, zagen, frezen, slopen. Wij zijn de professionals met de modernste technieken. Zakelijk en particulier. Kijk op gankemabetonboringen.nl.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.

0: Okay, ladies and gentlemen, can I get an applause for these guys straight from America?
1: Ja, dan wil het dorpje Amerika in Limburg, hè? Want daar komen ze oorspronkelijk vandaan. Sterker nog, als je nu in Amerika in Limburg komt, dan staat er een gloednieuw standbeeld dat vorig jaar is onthuld, omdat ze al 40 jaar op het podium staan. Deze Limburgse rockers van Robin Herzen. Je hoorde Zondag in het Zuiden bij jouw Radio NL.
2: En dan nu, langzame

met de gedachte van u is het wel heel grappig dat deze mannen helemaal Hollands heten, want ze begonnen ooit in het Engels te zingen. Tegenwoordig wel gewoon helemaal Hollands. Titanic hoorde je zojuist bij Radio.

0: Mocht je je waspot nog iets gevulder willen hebben, dat is altijd hetgeen waar mijn partner over klaagt. Dan kan dat zometeen gebeuren, want zometeen jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL-t-shirt in...
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Leukes Outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: wel goed.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: FC Zutphen presenteert het Facing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. Een man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En een pontje over de IJssel bij Zwolle is gestopt. Niet door het lage water, maar door diefstal, meldt RTV Oost. Er werden lieren gestolen die de pontons omhoog hezen, zodat ze niet op de bodem terechtkwamen. En juist door die hijsinstallatie kon het pontje ook bij laag water blijven varen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaapcomfort.
11: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaapcomfort.
10: In Klazina Veen.
12: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
13: Nou,
12: naar Zwaagstra.
14: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
12: Al aan de A37.
15: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
16: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
19: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
20: Soudal, de bouwverslimmers.
19: Soudal. De bouwverslimmers.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
0: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en De Hocht. 23 minuten. Er liggen daar voorwerpen op de weg. A12 Den Haag-Utrecht tussen De Meern en Lunetten. 7 minuten door een vrachtwagen met pech op de A27. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Oud-Beijerland en Rotterdam-Zuidplein. 12 minuten. Laatste is de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Huissen. 12 minuten. En ook dat daar, komt daardoor een vrachtwagen met pech. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A6 Lelystad-Muiden bij 43.3. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108.1. Ring A10 Koenplein Amstel bij 9.8. De A12 Arnhem-Duitse grens 140.5. A17 Dordrecht-Roosendaal bij 21.3. En de A27 Utrecht naar Almere bij 115.0. Goeie race.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: En zometeen spelen we weer het spelletje van de dag. Eerst Rutger van Barneveld en dit is Rob de Nijs.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Rutger van Barneveld en Dikke Tien bij Radio NL. Rutger beschrijft in dit liedje natuurlijk een mooie vrouw die hij tegenkomt. En waarbij hij direct denkt van ja, dit is er een. Dit is een dikke tien. Maar ik zat er eens over na te denken. Wat nou als je het zou omdraaien en in plaats van een dikke tien echt een hele onaantrekkelijke dame tegen het lijf loopt? Ja, dan zou het liedje ineens heel anders gaan klinken, denk ik.
1: Want daar stond zij. Ik weet...

0: En nu wegwezen.
1: Nou nee, laten we het maar gewoon bij de dikke 10 houden hoor.
2: Radio NL. Deze week is Bachata Bailando van Django Wagner. De Hollandse nieuwe. Bachata.

0: van deze week, Django Wachter, Bachata bij Lando. Jantje in de Radio NL-app.
1: Ivo, jongen, nou ga je het over lelijke vrouwen net, hè, jongen. Hè? Bij ons in Brabant zeggen ze, een lelijk mens mag een pistool dragen, hè. Ik heb eens ooit een vrouwke getroffen, jongen, en die had een kanon in de voortuin staan. Die was zo lelijk, jongen. Die weer nog niet eens gedekt door de verzekering.
0: Nou, hallo.

0: Het is ontstaan bij Radio NL en stiekem toch wel een hitje geworden. Hè? Niels Korsuize en Marilou in de Gezeur met Leur, de middagshow.
1: Het spelletje van de dag.
0: En terwijl Leur nog steeds op vakantie is, spelen we het spelletje van de dag met jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirts. Ze zijn nog maar net binnen en ze kunnen binnenkort al in jouw kledingkast gaan liggen als je meedoet met ra ra ra van wie is de la la la. Er wordt heel wat afgelalaat in Nederlandstalige muziek en we gaan nu een beetje het kaf van het koren scheiden. Herkennen we de la la of is het een mysterieuze la la? Nou, de spelregels zijn simpel. Je hoort zometeen een la la van een Nederlandse artiest of een Nederlandse band. Het kan in het Engels zijn, het liedje. En denk je te weten, dan stuur je titel en artiest in de Radio NL app. Heb je het goed, wie weet, word je zometeen teruggebeld en ga je er vandoor met het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. En gokken mag, het is geen casino, je hoeft geen inzet te plaatsen. Gewoon een gokje wagen, gratis en voor niks, mag natuurlijk ook in de Radio NL app. Dit is de opgave van vandaag in Ra Ra Ra. Van wie is de la la la?
2: Ja, la la la la la la. Ja, la la la la la.
0: Oké, deze is wel te doen, geloof ik, toch? Nou, heb je een idee? Titel en artiest mag je nu...

0: je daar.
1: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Het is te gek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
10: Woninginrichting Hans Jutstra.
9: Buitenvaart Hogeveen.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.

0: maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Het is zonnig en de temperatuur steeg naar 19 tot 21 graden in het noorden en naar 26 graden in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ook weer warmer. De temperatuur steeg naar 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En donderdag en vrijdag is het nog warmer met op uitgebreide schaal tropische temperaturen. En in het weekend komt het weer wat af. Het is 1 minuut over 4:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De fabrikant van bekende fietsmerken als Batavus, Sparta en Babu is failliet. Ze vroegen vorige week al uitstel van betaling aan. De Consumentenbond raadt mensen aan om de fietsenwinkel te vragen hoe het zit met garantie. Er is een verdachte opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. Er wordt nog gezocht naar 2 anderen. En universiteiten hebben maatregelen genomen vanwege de hitte deze week. In Groningen, Leiden en Utrecht zijn de introductieweken bezig. Er worden bijvoorbeeld flesjes water en zonnebrand uitgedeeld.
2: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het begint langzaam wat drukker te worden op de weg. Je staat vast op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 1 kwartier. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Baterdorp en De Hocht 35 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk 1 kwartier. De A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 10 minuten door een ongeluk. En de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Huissen 11 minuten. En dat komt door een kapotte vrachtauto. Er wordt ook flink geflitst volgens Flitsmeister, bijvoorbeeld langs de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97.6. De A4 Antwerpen-Rotterdam 244.7. A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 108.1. De A10 Koenplein-Amstel bij 9.8. A15 Europoort-Rotterdam 53.7. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle bij 227.9. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister. Goeie reis.
4: Hij is zo gek als een deur. Dit is het feestje op je radio.
5: Come on everybody! Oh, feestje,
6: oh, you're looking good!
4: Feestje op je radio. Gezeur met Lul. Ja.

0: Joey Nicolai in de middagshow.
1: Het spelletje van de dag.
0: En dat gaan we vandaag spelen met Nancy, 47 jaar en afkomstig uit Rotterdam, Rotjeknor. Hey Nancy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en hoe Rotterdam zul je het hebben? Hè? Je zit momenteel in de tram onderweg naar huis.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, Rotterdam. En natuurlijk ook bekend voor dat prachtige liedje wat jullie hebben. Hè? Rotterdam, de mooiste rotstad.
2: Klopt, van
0: de Herbert's Huisvent. Ja, de Herbert's Huisvent. Ik vind dat zo grappig, hè? Dat, normaal gesproken is het altijd zo'n stadsliedje. Hè? Vertellen hoe fantastisch de stad is. En in dat liedje wordt zelf gezegd, ja, Rotterdam, rotstad.
2: Mm-hmm. Klopt.
0: Ik heb er altijd wel iets bijzonders mee, hoor. Mijn vrienden die kijken mij altijd heel gek aan als ik dat liedje uit volle borst meezing. Maar ik vind het een heel mooi liedje. Moeten we toch wel eens wat vaker draaien op Radio NL, hè? Goed,
2: ja,
0: Nancy, we gaan het vandaag over andere liedjes hebben. Ra, ra, ra, van wie is de la, la, la? En dit is de opgave.
3: Ja, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la.
0: Was die de makkelijke, Nancy?
2: Ja, zeker.
0: Oké, wie is dit? Titel en artiest wil ik van je weten.
2: Gebroedersco, schatje, mag ik je foto?
0: Ja, natuurlijk! Wow! Ja, ik kan me zo voorstellen dat juichen in de tram een beetje ongemakkelijk is. Maar ik kan me voorstellen dat je wel blij bent.
2: Dat wel.
0: En heel veel verdwaasde blikken die je momenteel aankijken, Nancy.
2: Mm-hmm.
0: Nou, hey, ik ga jou feliciteren. Je wint het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. We gaan het opsturen naar Rotjeknor.
2: Dankjewel.
0: Oké, mag jij kiezen, hè, Nancy? Ik heb hier de Gebroeders Co. in principe klaarstaan met schatje, mag ik je foto? Maar ik kan ook Rotterdam de mooiste rotstad even draaien. Wat heb je liever?
2: Hermes Huisvent.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, daar komt-ie.

0: voor Nancy uit Rotterdam, die net het spelletje Ra Ra Ra van Wie is de La La La heeft gewonnen. Hermes Houseband en de allermooiste Rotstad. En dan kom je wel kritiek binnen in de Radio NL-app van ja, dan moet je de Gebroeders Co ook nog even draaien. Nou ja, ik wil iedereen tevreden houden.
1: Schatje, mag ik je vallen?

0: En extra leuk, want deze week win je bij Radio Rel kaarten voor het concert van Sander Kwarten. Sander Kwarten live in concert. 4 september is dat in Poppodium 013 in Tilburg. Luister morgenochtend weer vanaf 9 uur naar Werk in Uitvoering bij Tekenwouda. Hoor je daar een liedje van Sander voorbij komen? Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij samen met een vriend of vriendin richting Sander Kwarten live in concert gaat. Dikke tip van mij, blokkeer die datum nu alvast even in je agenda. 4 september. Dan kan het vanaf dan alleen nog maar meevallen. Hè? Als je dan wint bij Teken, weet je in ieder geval dat je kan. En dat is wel belangrijk natuurlijk om erbij te zijn. Morgenochtend, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hé, hey, en voor nu, andere belangrijke zaken. Uurtje lekker los. Oh ja, joh. Want zometeen na 5 uur bepaal jij een uur lang de muziek hier op Radio Rel. In het uurtje lekker los heb je zin in een polka, een piratenklapper, een dikke hit van nu. Van Yves Berendsen tot de bankzitters of tot Anita Berends. Ja, bel maar even in.
1: 088 0200
2: 100. Ja, kan ik niet gewoon even appen
1: dan? Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten. Hè? En de DJ leest het meteen.

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van
1: Multimanner.
0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: MasterTools.nl, jouw klus onder tools. Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer.

0: Limburg familiebedrijf?
1: En ben jij in bezit van code 95 en kun je rijden op een containercombinatie? Dan is DNS Metals op zoek naar jou. Wij hebben een baan voor jou voor 20 tot 40 uur per week. Stuur een mail naar info@dsmetals.nl of kom langs aan de Charles Darmingstraat 40A in Emmen.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op hun fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgelaaid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door het nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En in het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is nooit in het geding geweest, zegt het energiebedrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
11: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
10: In Klazina Veen.
12: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
13: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
14: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
14: Kijk op ProStop.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffieplets. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
19: Het is een lekkere van Albert Heijn.
0: Goedemiddag, 1 over 5 Radio NL Verkeer van de ANWB. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk een half uur door een ongeluk. En de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Huissen. De rechterrijstrook is daar dicht door een kapotte vrachtauto en je staat een kwartier stil over 3 kilometer. Flitsers gemeld op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 36.4. De A7 Heerenveen-Groningen 168.1. A9 Alkmaar-Amstelveen bij 46.8. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 227.9. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom 161.5. A59 Den Bosch-Zierikzee bij 88.7. En de A67, dat is Duitse grens naar Venlo bij 73.0. Goeie reis.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Eva Pasveer!
0: Ja, goedemiddag. Daar gaan we met het uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Stuur het nu in via de app.
19: Dit is de muziek van

0: dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie.
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker.

0: De zomer van Radio NL met Yves Berendsen en Busy. We zijn er.
1: Uurtje lekker los.
0: Je kent ze wel, hè, van die radiozenders die dan zeggen van... nou, stuur nu even je plaatje naar de studio en dan gaan we never nooit niet draaien. Nou, zo zijn wij niet. Dit is het uurtje lekker los op Radio NL. Vanaf nu bepaal jij de playlist. Dus download de app, die is gratis. Zoek op Radio NL in de App Store. Ga naar berichten onderin en tik eventjes een berichtje... of spreek een berichtje in met jouw favoriete liedje. Kan ook een vergeten liedje zijn. Misschien wel even een piratenplaat... of wil je juist een dikke hit van nu horen. En Zwoele Zomernacht is ook gewoon een leuk liedje om aan te vragen. Vraag het aan in de Radio NL app en je hoort hem gewoon zo meteen voorbij komen. Zo heeft dat Jacqueline Polley uit Alsmeer ook gedaan. Hey Jacqueline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Oh, jij bent aangestoken met een virus, Jacqueline.
2: Dat klopt.
0: Ja, het virus dat Fleming heet. Hoe zit dat?
2: Het Fleming-virus, ja.
0: Vertel, hoe zit dat?
2: Ja, de jongste van 11 is echt mega fan. Dus ik hoor het de hele dag.
0: Ja, ja.
2: Ja dan dus word je de teksten, al... alles ken je uit je hoofd. Ja.
0: Dan word je op een gegeven moment toch wel een keertje fan, hè?
2: Ja, toch wel.
0: Dan is dat bij mij niet gelukt, hè? Ik was vroeger een enorme fan van Happy Hardcore. Maar mijn ouders die zijn daar geen fan van geworden, kan ik je vertellen.
2: Nee, die van mij ook niet.
0: Hey, welk liedje van Fleming zullen we zo even draaien?
2: Niet nodig.
0: Hoe leuk met Meteor. Ik zet hem erbij. Dankjewel Jacqueline. Mooie middag.
2: Helemaal goed. Dankjewel. Fijne dag.
0: Gaan we eerst eventjes naar een ander liedje dat binnenkomt van Nettie uit Bemmel. Het wiegelied van de 3J's. Wij zijn vrijdag 7 augustus oma en opa geworden van een kleinzoon. Hij heet Siem. Groetjes van Nettie en Wim. Nou, deze is voor jullie kerstverse opa en oma.
1: Uurtje lekker los!

Ivo, hallo jongens. Jantje is op de fiets naar huis, richting de soep. Doe maar even lekker skik met op fietsen. Yo!

0: Ik schaam mij een beetje voor het volgende. Ik denk echt dat mensen mij gaan uitlachen als ik het volgende ga zeggen. Maar weet je, ik ben wel van het eerlijk zijn op de radio. Nee, ik wil niet achter een rookgordijn of zo zitten. Nee, ik ben gewoon eerlijk, recht voor z'n raap. Ik zeg wat waar het op staat. Ik heb laatst voor het eerst in jaren weer gefietst. Echt waar. Ja! Mijn fiets die stond in de achtertuin en ik lieg niet als ik zeg dat er spinnenwebben er inmiddels op zaten. Nee, ik heb mijn fiets echt helemaal afgezworen de afgelopen jaren. Maar goed, ja, ik bleek nog een fietssleutel te hebben. Die heb ik hier in de hand. En tegenwoordig ga ik gewoon lekker met de fiets richting het werk. Dus ja, uiteindelijk toch maar overstag gegaan. Op fietsen, skik, hoor je bij Radio NL. En de spinnenwebben zijn weg, hoor. Maak je geen zorgen. Hey, Ben Simons uit Apeldoorn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent op dit moment op scoutingkamp, Ben.
1: Zeker. In het mooie Overasselt.
0: In het mooie Overasselt. Jij zit dan bij de leiding en jullie zijn met een groep kinderen daar, hè?
1: Klopt. We zijn met 13 kinderen en 4 man leiding op kamp.
0: Is het dan ook zo dat je gewoon lekker vuurtjes aan het stoken bent en knopen aan het leggen bent?
1: We wouden wel vuurtjes aan het stoken, maar we hebben hier een stoken verwacht.
0: Ben, zou je eventjes je telefoon aan je oor willen doen? Anders ben je namelijk slecht te verstaan.
1: Ja, we hebben een stookverbod, dus wij zouden wel vuur willen maken.
0: Maar wacht even, waarom zit je dan bij de scouting? Ik bedoel, dat is toch vuurtjes maken?
1: Ja, dat klopt, Ivo. Je hebt helemaal gelijk. Maar ja, dat ligt niet in onze handen. Dat ligt, hogerop.
0: Och man, alle leuke dingen die worden ons afgenomen. Ik hoor het alweer.
1: Alles wordt ons afgenomen.
0: Alles. Nou, laten we dan in ieder geval iets leuks creëren op de radio, Ben. Jij wil een liedje horen en dan denk ik direct aan Rutger van Barneveld als je het aanvraagt. Maar het zit anders, hè?
1: Ja, klopt. Het is een oud liedje gezongen door Piratenkoor. En die hoorde een tijdje geleden, heb ik die bij Hessel bij jullie op de radio gehoord. Dus vandaar dat ik hem even aanvroeg in het uurtje lekker los.
0: Och, wat brengt die Hessel weer teweeg, hè? Ja, het is natuurlijk de titel Ik heb de zon zien zakken in de zee. Iedereen denkt aan het liedje Zwoele Zomernachten. Maar jij denkt aan Brutus Bakboord.
1: En het Zwarte Gat.
0: Nou, daar gaan we.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbeekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
6: Radio NL.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.

0: Kan genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder. Koelt het af naar 8 tot 14 graden. En morgen is het opnieuw zonnig. Wordt het ook weer warmer dan vandaag. De temperatuur stijgt naar 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. Donderdag en vrijdag is het nog warmer. Met op uitgebreide schaal tropische temperaturen. En in het weekend dan koelt het weer wat af. Het is 6:02. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of de gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stap, nu dus ook Amstel, Gooi en Vecht. Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Die muziek wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Er duiken de laatste tijd steeds meer AI-artiesten op. En de bosbrand bij het Limburgse Venray is vanmiddag weer even opgeleid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege het nablussen rijden er de komende uren geen treinen tussen Venray en Kuik.
2: Oké, dankjewel voor het tipmoment, Oscar. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken vertraging op de A10. Knooppunt Amstel richting Koenplein. Tussen Amstel en Slotervaart 7 minuten. De A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Rijnsweert en Soesterberg 22 minuten. En de N2 Eindhoven-Maastricht tussen De Hoogt en Leenderheide. Een kwartier. Flitsers gemeld op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij 97.6. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244.7. De A10 Amstel-Koenplein 11.3. A27 Almere-Utrecht bij 112.2. En de A59 Den Bosch naar Zierikzee bij 88.7. Goeie reis.
4: Het is 6:30 geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan. Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
5: Komt-ie dan, hè?
6: Kwaliteit garantia.
7: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: geven niet.
1: Zet de radio.
2: Het programma is fantastisch.
1: Keihard aan!
3: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Hey, leuk dit. Fons Furink en feestje.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
0: Eventjes voor de administratie, Ronald uit Katwijk, die vroeg die aan in de radio. Dankjewel daarvoor. Ja, je hoort altijd die avond voor in de boeken, maar deze is stiekem toch ook best wel leuk. Feestie. Het is het uurtje lekker los, dinsdagmiddag. We hebben nog een paar liedjes te gaan. Denk je van, joh, ik moet nog even wat horen op deze dinsdag. Pak dan nu de app erbij en vraag jouw favoriete liedje aan. Deed ook Sharon, of ja, Sharon, dat kan ook, hè. Volgens mij kun je het op meerdere manieren uitspreken. Net als Rachel. Ja, ik weet het nooit zo goed. Dit zal wel Sharon zijn, vermoed ik zo. Sharon Kruger uit Almelo. Hoi hoi, graag je zeur te veel van Marloes. Groetjes van Sharon. Zeg ik het zelf verkeerd, hè?
2: Uurtje lekker los.
0: Sharon.

Het prachtige Kali Django Wagner. Het is er weer tijd voor. De finale klapper. Ja, want je weet het, hè? Het laatste liedje dat wordt als een lot uit de loterij getrokken via de telefoon. Het nummer van de Radio NL Studio is 088-0200-100. Zometeen dan nemen we één iemand op die belt naar het studionummer. En die mag uiteindelijk het laatste liedje gaan bepalen. Dus ja, ik zou zeggen, bel even in. 088-0200-100. Zometeen dan gaan we het liedje draaien, mits het in de computer staat. Dat is wel even belangrijk. Dat is wat in het zoeken ook wel heel erg moeilijk. Maar bel vooral even in. 088-0200-100 voor de finale klapper.

Bakker en Russo Losse Pols. Ja, Marco is 3 keer aangevraagd. Eventjes voor administratie. Anita Vermeulen uit Boksel wilde graag Loesje horen. Tom Gozer uit Almelo wilde graag Van Gusta Purmerend horen. En Rick uit Ede die heeft uiteindelijk het langste strootje getrokken. We gaan vanavond darten, dus doe maar Marco Schuitmaker met Losse Pols. Nou, daar was hij.

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, de regels zijn simpel voor de finale klapper. Bel naar de studio 088-0200-100. Hebben we het liedje in de computer staan, dan bepaal jij de finale klapper. Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Ingrid Burghoren.
2: Hallo, goedemiddag. Zeg het maar, wat mag de finale klapper worden?
3: Niet snel, oh, dat kan niet.
2: Oh.
3: Dat kan niet in naam komen. Nou, niet die fan, nou. Jesse Prins, 100%, 1%. Sorry.
2: Jesse Prins met 1%.
3: Kwam er even niet uit.
2: Nou, zo is het. Uiteindelijk ben je erop gekomen, toch? Zo is het ook.
3: Ja.
2: Dankjewel, hè. Fijne avond.
3: Hetzelfde, bedankt.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
2: Heb je

0: FC Zutphen presenteert het Sazingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
1: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 6 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Muziek met dat label wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Steeds meer muziek is niet van echte artiesten afkomstig. Mensen kunnen zelf aangeven dat de muziek met AI is gemaakt, maar Spotify controleert het zelf ook. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
11: Heerlijk.
12: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
14: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
15: Droogte. Kuip Koekangen maakt irrigatie en waterverplaatsing eenvoudiger en efficiënter dan ooit. Keuze uit vele soorten waterpompen voor tuinonderhoud of grote klussen. Want u weet het, Kuiper heeft het.
16: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: wauw-deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog 2 files, de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp, 6 minuten. En de A27 Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes, momenteel 10 minuten. En dat komt door de werkzaamheden op de A1. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 244.9. A7 Heerenveen-Groningen 168.1. A12 Arnhem-Utrecht 75.0. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.7. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Ivo Pasveer!
17: Goedenavond, je dinsdagavond en de muziek van Radio NL met Belinda Kinaar na Joël Borelli.
18: Dit is de muziek van

0: laatste die was van mij, hè?
1: Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik heb er wel eens over nagedacht om het echt te gaan doen, hè? Je hebt van die hele grote flessen Bacardi, die dan gewoon in zo'n plastic badje gooien. En dan kijken hoe dat bevalt. Maar ik denk dus dat het enorm gaat prikken of zo, weet je wel? Het, als je wat wondjes hebt of zo. Alcohol dat prikt, hè? Want dat ontsmet natuurlijk ook. Lijkt me niet heel comfortabel zwemmen in Bacardi Lemon. Goed, Mart Hoogkamer bij Radio NL. Ik ben even aan het kijken. Ronnie!
2: Hallo!
1: Hallo, waar ben jij?
2: Ja, ik ben even door het. Ik ben even snel de playlist nog aan het uitprinten. Want ik was vergeten. Dat is een goede voorbereiding van mij, hè?
1: Ja, de goede voorbereiding is het halve werk, toch?
2: Ja, zeker. Zo is het. Wacht even, want het printpapier is op. Wacht even. Ja, zo. En dan hier. Ja, even papiertje eruit. Zo. Die er dan weer onder. Ja. Nou, ga maar. Ja.
1: Het wordt ook iedere dag chaotischer bij jou.
2: Ja, ik weet niet wat het is.
1: Wat is dit, hè?
3: Rory van de radio.
1: Maar goed, als we het over voorbereiden hebben, wil ik jou toch nog eventjes een klein dilemmaatje voorleggen, Rory.
2: Ja?
1: Want ik heb kritiek gekregen op mijn levensstijl onlangs.
2: Oh nee.
1: Ja, ik heb namelijk normaal gesproken het voorrecht om het plekje waar jij nu zit zometeen te gaan presenteren.
2: Zeker.
1: De avondshow.
2: Ja, het zijn grote schoenen om te vullen.
1: Nou, zeker. Maar daar heb ik mijn ritme ook op aangepast. Ik ga meestal om 12:00 naar bed.
2: Ja.
1: En 's ochtends dan gaat mijn wekker om 9:00. En ik kreeg het commentaar te horen met zo'n licht sarcastisch ondertoontje. Och, wat heerlijk. Jij kunt iedere dag uitslapen. Maar ik vind het nog steeds vroeg, hoor, 9:00.
2: 9:00? Ja, maar hoe laat ga jij slapen?
1: Nou, dat zeg je net, 12:00.
2: 12:00. Maar dan heb je 9:00 slaap. 8:00 slaap.
1: Heerlijk,
2: netjes.
1: Man. Heerlijk.
2: Ja, ik niet vroeg.
1: Ik heb niet zulke ballen als jij, hè?
2: Ja, gaat die weer. Maar ik heb geen grijze haren. Nu
1: nee,
2: jij weer.
1: Nee. Gaan we daarover beginnen. Nou, goed. Nee,
2: wacht, ik heb ondertussen de playlist is klaar. Wacht even. Ja? Ja. Even kijken. Oh, waar... Gezeur met Leur staat erop. Dat lijkt me niet te kloppen.
1: Het gaat bij jou ook nooit goed, Rory.
2: Dit gaat de prullenbak in.
1: Stel die playlist snel samen en kom naar de studio,
2: ja,
1: want je moet bijna, hè?

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Maximaal genieten van je eigen tuin. De Vries XL in Rode. De grootste tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland. Alle topmerken onder één dak. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL in Rode. De tuinmeubelspeciaalzaak van Noord-Nederland.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Ja, vandaag was het al flink zomer, maar morgen is het nog veel meer zomer. Let op, dan is het opnieuw zonnig en wordt het ook weer warmer dan vandaag. Temperatuur stijgt dan naar 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. Donderdag en vrijdag is het nog warmer met op uitgebreide schaal tropische temperaturen. En in het weekend koelt het dan weer wat verder af. Nou, tot zover mijn spreekbeurt. Kijken we nu even naar de verkeersinformatie. Er zijn 6 files gemeld. Grootste vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens, 5 minuten. En de A17 Dordrecht-Roosendaal bij Oudenbosch is een ongeluk gebeurd. Je hebt daar 6 minuten, meldt de ANWB. Dan naar Flitsmeister. Controles op de A1 Deventer-Apeldoorn, 97.6. A7 Den Hoever-Bolsward, 108.1. A7 Drachten-Groningen, 168.1. Nog een keer de A7, grens met Duitsland richting Groningen, 245.0. En dan naar de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel, 11.3. A12 Maren-Utrecht, 75.0. A15 Deel-Gorkum, 103.5. A27 Almere-Hilversum, 112.2. De A27 Hilversum-Almere, 115.0. A28 dan nog Zwolle-Amersfoort, 59.7. En de laatste voor dit moment op de A58 Vlissingen-Goes bij 161.5.

dit liedje komt al uit 2019. Is een pre-corona feestnummer. Heeft ook nog een award gewonnen voor beste feestnummer. De Toreador. Maar ik weet zeker dat hij nog steeds bijna elk weekend wel ergens uit de speakers knalt. Al was het maar in Nederland. Al was het maar bijvoorbeeld ergens in Spanje. In van die Nederlandse kroegen. Ik weet in ieder geval dat deze Wilbert Pigmans vorige maand erbij was bij de Tilburgse kermis. Heeft hij zo'n optreden in, ik geloof, de bierhal in Tilburg. In ieder geval op een plek waar heel veel mensen waren en waar ze mee konden zingen. En naar ik begrepen heb, heeft hij daar zelf ook nog even een klein feestje gevierd. Maar ja, je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een soort van werk ook dan. Hè? Je moet wel een beetje weten waar je dat voor doet. De Toreador hoorde je zojuist op Radio Mareel. Met daarvoor ook een lekker feestnummer. Over feestnummers gesproken. De nieuwste van de Gebroeders Co. En Proud to be Fout. Dan nu Arne Jansen.

0: bijna 75 en still going strong. Het was Corrie Konings en Er hangt iets in de lucht op Radio Rail. Ja, Corrie die heeft iets te klagen. Want ze vindt namelijk dat alles zo duur wordt, lees ik hier. Ja, ja, dat is ook zo, hè. Alles wordt eigenlijk ook wel duur. Kijk maar naar de brandstof, kijk maar naar de boodschappen. Ik hoef het je niet uit te leggen. Maar aan de andere kant is Corrie dan ook wel weer zo iemand die haar familie ook echt in het zonnetje zet. Ze schijnt haar kinderen en kleinkinderen echt ontzettend te verwennen met ja, cadeautjes en leuke dingen doen. Gewoon omdat ze het belangrijk vindt om er voor ze te zijn en om mooie herinneringen te maken met z'n allen. En dat is ook precies wat ik me bij haar kan voorstellen. Echt zo'n, zo'n lieve oma. Het is dat ik zelf twee lieve oma's heb gehad altijd. Anders had ik zo Corrie Konings als oma willen hebben, zeg maar. Je hoorde haar zojuist op Radio Wadil. Het is de zomeravondshow met Alex en Mama Maria onderweg. En dit is Ancora.
1: Ierland

Alex en Mama Maria op Radio Barreel. Het is nog steeds volop zomer, het is vakantie en het is komkommertijd. Dus zometeen doen we weer een kleine overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws, oftewel het komkommernieuws. En als je in de buurt van Eindhoven woont, in Veldhoven om precies te zijn, dan moet je oppassen. Nou, tenminste, dan waart daar, dan dolt daar een wild beest door het dorp. Ja, en dat krijgen ze maar niet gevangen. Nee, dat lukt ze maar niet. Of het gevaarlijk is, of je ramen en deuren moet sluiten, dat hoor je zo meteen als je blijft luisteren naar Radio Wadeel. En verder de beste muziek van eigen bodem. Jan Smit en Gerard Joling zometeen. En dit is Benny Nijman, de vrijgezel. Hij is

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Huh, alweer verrotte kozijnen.
3: Wel eens van Toscana gehoord?
2: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
3: Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
6: Heb je trek?

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
1: Ben jij die elektromonteur en toe aan een nieuwe uitdaging? Verlang je naar een baan met variatie, klantinteractie en een werkplek die je een hoge mate van zelfstandigheid biedt? Dan is KIV Noord op zoek naar jou. Kijk voor meer info over deze en andere vacatures op kiv-noord.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met de tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het was dubbelfeest voor de Nederlandse zwemsters, want het zilver ging naar Milou van Wijk. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de vierde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar één binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
9: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op proostop.nl.
11: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
12: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
13: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
14: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.

0: goedenavond. Dit is Radio Warel. Er is één file gemeld nog. En die staat op de nu volgende weg. De A12, dat is Arnhem-Oberhausen. Richting de Duitse grens heb je 6 minuten vertraging, zegt de ANWB. Dan lees ik nog even 11 flitsers voor je voor. Die zijn gemeld door Flitsmeister op de A1 Deventer-Apeldoorn is dat 97.6. Dan de A7 Den Hoever-Bolsward 108.1. De A7 Drachten-Groningen bij 168.1. De A7 grens met Duitsland richting Groningen 245.0. Dan de A10, dat is Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. De A12 Maren richting Utrecht bij 75.0. De A15 dan Delft-Gorinchem bij 103.5. De A27 Almere-Hilversum 112.2. A27 Hilversum-Almere, de andere kant op dus 115.0. A28 Zwolle-Amersfoort 59.7. En de laatste op de A58, dat is Vlissingen-Goes. Daar staan ze bij 161.5.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Met zometeen Samuel Welten en de bankzitters. Uitslover ga je horen. En nu Jan Smit en Gerard Joling.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: en de bankzitters en uitslover.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd op bij Radio NL.
0: Ja, en daarom een klein overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws in het Belgische Zaventem. Ja, ik moet er misschien even bij zeggen trouwens, dit is meteen een berichtje. Als je iets aan het eten bent, leg dat even aan de kant. In het Belgische Zaventem is een illegaal mortuarium ontdekt in een appartementencomplex. Een van de inwoners die zag iemand met lichamen over het terras lopen en lichtte vervolgens een gemeenteraadslid in. En inmiddels is het mortuarium gesloten, zijn de lichamen weggehaald. Ja, sorry, ik weet dat het heel vervelend is allemaal, maar ik moet hier dan toch een beetje om lachen. Dat je dan ja, gewoon ergens op het balkon zit en dat je beneden iemand met een lichaam voorbij ziet lopen. Dan denk je ten eerste toch ook in wat voor politie-serie ben ik terechtgekomen. Maar goed, gelukkig allemaal goed gekomen daar. En het zal je hobby maar zijn ook, maar dat is een ander verhaal. Ja, dan echt een heldendaad. Een 15-jarige bijrijder van een bestelbus die heeft afgelopen zaterdag een heldendaad verricht. In Oost-Beierland, Oud-Beierland deed hij dat. Nadat de bestuurder van een busje onwel geworden werd, greep de jongen het stuur. De bus die raakte wel van de weg, maar ja, zo werd wel erger voorkomen. De jongen die wist die bus aan de kant te krijgen en ervoor te zorgen dat er geen botsingen met andere auto's ontstonden. Nou, dat is toch een klein applausje waard. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Ja, en bijzonder nieuws. Een wallaby, dus eigenlijk een soort kangaroo, niet op pretpark, die 6 maanden geleden ontsnapte uit een Brabantse dierentuin, die laat zich maar niet vangen. Nee, die loopt rond in Veldhoven en omgeving. Inmiddels zijn er zo'n 20 pogingen gedaan, maar de kangaroo is snel en hij is medewerkers dus eigenlijk steeds te slim af, zegt een medewerker tegen de krant daar. Vanmorgen nog werd hij gezien. Verzorgers maken zich overigens geen zorgen, want de wallaby die eet gewoon gras en hij kan prima overleven eigenlijk. Nee, dat blijkt inderdaad. Die denkt, ik hoef helemaal niet naar huis. Ik hoef niet naar huis vannacht. Oh, was eigenlijk wel een leuk geweest om even te draaien of zo. Nou, misschien zometeen speciaal voor de Wallaby. Dan nog even Marco Borsato. Nu even die andere Marco.

0: Nou, je zou er bijna een spreekwoord van kunnen maken, hè? De mooiste liedjes worden geboren uit verdriet. En vaak ook uit liefdesverdriet, uit luddeverdeur, zoals dat dan zo mooi heet. Ook in dit geval van William Burg, Ciao Bella is een nieuwe muziek. En die hoor je uiteraard bij Radio Areel. Het is de zomeravondshow. Rory hier tot 9 uur bij je. En André Hazes is hier. Junior dat wel, maar wel een goed liedje. Wie kan mij vertellen is dit?
1: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Geeft ruimte.
5: Ja, we zagen het reclameblok even doormidden, want Grankema komt overal doorheen. Boren, zagen, frezen, slopen. Wij zijn de professionals met de modernste technieken. Zakelijk en particulier. Kijk op grankemabetonboringen.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.

130. En dat is terecht, want wat een leuk liedje. Mike Versteeg hoorde je en Hartslag van je Heupen. En daarvoor ook nog Robert Pater. Hey, het is alweer 4 jaar geleden dat ze uit elkaar gingen. Nick en Simon. Ja, we moeten het alweer 4 jaar doen zonder hun samen. Natuurlijk maken ze apart van elkaar nog wel muziek. Maar dat is toch anders. Eerlijk is eerlijk, dat is toch anders. En er is één vraag die natuurlijk Nederland bezighoudt. En die is, gaan ze nog ooit een keer terugkomen? Nou, al die tijd hebben ze daar eigenlijk geen antwoord op willen geven. Vonden ze het eigenlijk ook wel even lekker, hè? Het is natuurlijk niet voor niks geweest dat ze even uit elkaar zijn gegaan. Niet dat ze ruzie hadden. Maar ze hadden gewoon allebei andere plannen. Wilden even andere muziek maken ook en zo. Maar nu hebben ze er Nick laatst naar gevraagd. En die zei, nou, ik sluit het niet uit, want zo staat hier, de band is goed. Nou, zou het op zich wel toejuichen, nieuwe muziek van Nick en Simon natuurlijk. En wie weet is die dichterbij dan je denkt. Dit is even een oudje van zo op Radio Adel. Verloren.

en hier had een jingle moeten zitten. Waarom is het stil? Dit is Radio RL. Oh. En hier had ook een liedje moeten zitten, maar dat zit er ook niet. Dat is ook onhandig. Daar had moeten zitten, en ik typ het meteen even mee, Marianne Weber met Lichtjes in je ogen. Nou, dan zoek ik die gewoon er even bij. Dan zet ik hem even opnieuw in de computer hier. Druk ik op start. En dan doet hij het wel. He. Nou, tot zover neem ik je even mee in dit technisch proces. Je bent bij Radio RL. En gelukkig kun je wel genieten van Marianne Weber. En ik zie lichtjes in jouw ogen.

0: voeten in de aarde, maar toch gelukt. Marianne Weber en ik zie lichtjes in je ogen. Op Radio RL. En als je even wat kwijt wil, dan kan dat natuurlijk altijd. De Radio RL app die staat de hele dag voor je open. Kun je tekstberichtjes in achterlaten en spraakberichtjes over nou, zo'n beetje alles wat je maar wil. En zo is er een berichtje van Ellen uit Wilsum. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey Ellen, ik lees een klacht.
1: Maar ik wil graag Henk Weegaard horen. Geen Boer van de Boer.
0: Oh ja, nee, want ik lees hier namelijk. Hoor, ik zit al de hele dag op de tractor te harken. En ja. Nog niet één keer Henk Weegaard gehoord. Ja. Met Zonder Boer geen Voer.
1: Ja, juist. Ja.
0: Jij miste dat liedje nog vandaag.
1: Ja, helemaal.
0: Maar sowieso, ik zit even te denken, jij bent een vrouw op de trekker. Dat zal vast vaker gebeuren, maar als wij mensen op de trekker zeg maar hier in de app krijgen en zo, of aan de telefoon, dan is het vaak, oh, ik zit nog op de trekker. Maar dat vind ik bij jou wel meevallen.
1: Ja hoor, ik ben nog fris en vrolijk.
0: Mooi, en jij hebt het gewoon naar je zin ook op de trekker, neem ik aan?
1: Zeker, nou en af.
0: Vertel even wat meer, want volgens mij maak jij een lange dag vandaag.
1: Nou ja, het is nog mooi weer, hè. Het gras moet er toch af.
0: Ja, dat is zo. Dus dacht jij, moet ik het nuttige maar even met het aangename combineren?
1: Ja, zo is dat.
0: Hoe lang moet je nog?
1: Ja, nog 1,5 uur, denk ik.
0: Oh, dat is ruim genoeg tijd om Henk Weegaard nog even uit te luisteren.
1: Nou, heel graag.
0: Ik ga hem draaien.
1: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.

En toen was het weer stil. Dit schiet echt niet op, jongens. Nee, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar de computer heeft er geen zin in vanavond. Die is ook toe aan weekend, denk ik. Op dinsdagavond. Goed. Jannes is hier en gas erop op Radio Waddel.

maar gelukt. Jannes en Grassige Pop Radio Adel. Ik weet niet wat het is, maar die computer heeft er echt geen zin in vanavond. Daarvoor trouwens wel voor Ellen uit Wilsum. Even een mooie van Henk Wijngaard, die ze nog miste vandaag. Ja, we draaien best wel veel Henk Wijngaard natuurlijk. Maar zonder boer geen voer had zij nog niet gehoord, terwijl ze al de hele dag op de tractor zit. Nee, dan moet je hem wel even horen natuurlijk. En zij kan niet de enige zijn, toch, die nog hard aan het werk is. Zometeen doen we het rondje Nederland weer natuurlijk na 8 uur. En als je ook aan het werk bent nog, meld je maar even dan in de app van Radio Adel. Ben je van harte welkom om een berichtje achter te laten. Wat ben je vanavond aan het doen? Dat is de vraag. Misschien ben je inderdaad ook nog wel op het land aan het werk, omdat het nog lang licht blijft en ook nog wel lekker weer. Of misschien zit je in de bus pakketjes te bezorgen. Of ben je heerlijk thuis na een lange dag werken. Kan natuurlijk ook, hè, dat het er net op zit voor je. Ja, of het is nog vakantietijd natuurlijk. Het kan ook zomaar zijn dat je heerlijk zit te genieten van een avondje op de camping, op het balkon van je hotel of waar dan ook. Wat ben je aan het doen? Laat maar weten in de app van Radio Adel. Dan doe je zometeen mee aan het Rondje Nederland. Dit is Monique Smit. Haar nieuwste Niet naar huis.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Heb je

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3.000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
9: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
16: Ping, ping, ping, ping, ping.
15: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook. Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Hey, goedenavond. goedenavond. Dit is Radio Wadeel. Het is goed nieuws van de weg wat betreft files. Althans, er zijn namelijk 0 files gemeld. Op zich mooi, dan kunnen we namelijk door met die 11 flitsers die nog gemeld zijn. De A7 Den Oever-Bolsward bij 108.1. Dan de A7 Drachten-Groningen bij 168.1. De A7 grens met Duitsland richting Groningen 245.0. En de A10 Diemen richting Zeeburgertunnel 11.3. Dan de A12 van Maren-Utrecht 75.0. A15 Del-Gorkum 103.5. A27 Almere-Hilversum 112.2. En de andere kant op 115.0. Dan naar de A28, dat is Zwolle-Amersfoort bij 59.7. A58 Vlissingen-Goes bij 161.5. En de A67 Venlo-Eindhoven, de gekste, daar staan ze bij 73.0.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: En het Rondje Nederland komt eraan zo. Wat ben jij aan het doen? Geef het door in de app van Radio WNL. Lucineke.
21: Dit is de muziek van Radio NL.

0: en boeien. Ja, dat zeg ik inderdaad. En daarvoor hoor je ook nog Sieneke en Ik Doe Wat Ik Wil. Ondertussen verzamelt zich in de app van Radio WRL een bonte verzameling van werkende helden en levensgenieters. En dat is ook precies de bedoeling, want wij doen weer het Rondje Nederland. Je bent van harte welkom om daar ook even aan mee te doen. Spreek even wat in of doe een tekstberichtje. Het antwoord op de vraag, wat ben jij op dit moment aan het doen? Annemiek uit Veenendaal, die was er als eerste bij. Die zegt, hoi Rory, Lena en ik zijn nog volop bezig met de pakketshop. Maar het is altijd gezellig hier. Wil je de groetjes doen aan Wio, die lekker in het noorden nog aan het rondkarren is met zijn PostNL-truck? Nou, bij deze de groetjes gedaan. Fijne avond en de groetjes uit Veenendaal. Nou, groetjes terug daar en succes. Dan is er Miranda uit Gelderop, die zegt jamas, oftewel proost vanuit Griekenland. En stuurt een foto mee van, ja, als dat kumquat weer niet is, hè, een goed gevuld borreltje zie ik daar staan. Lekker Miranda, geniet ervan zou ik zeggen. Martin Vrij uit Hengelo heeft het ook niet slecht. Die zit lekker thuis in de tuin met het vrouwtje te barbecuen. Nou, eet smakelijk zou ik zeggen dan. Dan is er ook een berichtje van Romano uit Sint-Willebrocht, die zegt, wij zijn lekker een biertje aan het drinken voor de laatste keer, want donderdag moeten we weer naar huis. Oh. Maar dan hebben jullie morgen nog natuurlijk. Ja, ik kan me voorstellen dat de laatste vakantiedag, ja, ik weet niet, misschien moet je dan lang reizen of zo, maar morgen toch een mooie dag toch nog. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ricardo de Kwast zegt, hey Rory, hier nog even hard aan het werk in het zonnetje, druk aan het kwasten. Groetjes van Bas en de Kwast vanuit het prachtige Zutphen. Succes daar nog even. Jan Bako uit Hengelo, die stuurt ook nog een foto achter het stuur van de Volvo. Die zegt, hoppa, nog even het laatste rondje. En ook een berichtje van Mark de Groot uit Lisse. Die zegt, samen met Corrie, met Pakketpunt en Corrie nog bezig tot 9 uur met gezellige klanten. Nou, succes daar en doe de klanten de groeten, zou ik zeggen. Dan een berichtje van Rianne uit Langeveen. Die zegt, van station Wierde via Tilbergen weer naar huis in Langeveen. Eens even kijken. Taxichauffeur mama. Eens even kijken. Carpooldienst vanavond. Wietke en Kato die zijn klaar met de training van Go Ahead Eagles MO17. En die moeten dus nu naar huis. En dat is dan die route via Wierde en Tubbergen en dan weer naar huis in Langeveen. Nou, sorry, ik las de berichtjes verkeerd om. Dus het duurde even voordat ik door had hoe het nou zat. Maar er wordt daar een flinke reis gemaakt en mama mag voor taxi spelen. Succes daar, Rianne. Angelo uit Limburg die is diepvries naar Hanos Eindhoven en Hanos Breda aan het brengen. Zodat ze morgen weer lekker op het terras kunnen eten. Hé, jij bent lekker bezig daar. En dan is er ook nog een berichtje van Trucker Mark uit Strijen. Hé, Mark. Goedenavond.
1: Hey, Dirori. Goedenavond. Hey. Mark vanuit de vrachtwagen weer van de partij.
0: Vermoed ik al.
1: Ik ben net de Westerschelde-tunnel door. Ik had vandaag een ritje naar Roeselaren. En nu onderweg naar de zaak in Ridderkerk. Daar ben ik over 2 uurtjes. En dan mogen we nog eventjes een trailertje lossen in Pijnakker.
0: Oh,
1: dus het wordt weer een latertje.
0: Ja,
1: gisteren ook met de elektrische truck. Vandaag ook weer. 2 keer 15 uurtjes, dus ik ben blij dat ik morgen even een dagje vrij ben. Maar
0: ja,
1: goed,
0: dat
1: is het leven van een chauffeur, het hoort erbij.
0: Zo is het.
1: En aan het einde van de maand lachen we erom.
0: Zo
1: mensen, fijne avond allemaal.
0: Ja.
1: Yo, yo.
0: Jij ook, Mark. En succes maar weer, hè, met die helse tocht die jij gaat maken. Nou, ondertussen stromen de berichtjes nog lekker binnen. Blijf dat doen, zou ik zeggen. Spreek wat in, net als Mark. Of typ even wat leuks. Stuur het door in de app. Doe je zometeen mee aan het Rondje Nederland. Wolter Koes.

Op Radio Barel en je zit in mijn hoofd. Of je zit in mijn hoofd, zoals hij zelf zou zingen natuurlijk. Wel een goed liedje uit 2006 alweer, ook alweer een tijdje geleden. Oké, het rondje Nederland in volle gang. Eens even kijken wat er gebeurt in de Radio Barel app. Henriette uit Slagharen, die is er ook weer bij vanavond. Joshua uit Assen, die is hier nog een berichtje. Die zegt, weer een leuk hoopje flitsers. Het is wel leuk, want Joshua stuurt de hele dag al van dat soort berichtjes. Elke keer als wij dan een hele rit flitsers voorlezen, net om 8 uur waren het er ook weer 11, dan stuurt hij, nou wat een hoop flitsers. Ja, dat klopt wel. Maar goed, je kan wel beter op de hoogte zijn, toch? Van alles wat er speelt. Nicole uit Nijverdal, die is net thuis vanuit Winschoten. Nu met de zoon de scooter bewonderen. Oh, leuk. En die gaat mee naar huis ook, de scooter, denk ik. Als die nog niet van de zoon in kwestie is, denk ik dan maar. Wio uit Wolvenga, die zegt, hallo Rory, ik hoef niet naar Oudega vandaag, maar ik mag nog even lekker 2 klanten in Overijssel. Daar mag ik de pakketten ophalen. Groetjes Wio en ook aan de Westendorfse vrienden in Veenendaal. Nou, ik zit echt groeten uit te delen en over en weer over te brengen naar iedereen en zo. Dat klein stukje service van de zaak. En dan is er ook nog een berichtje van Koen uit Leiderdorp. Die zegt, nou Rory, ik ben lekker in de tuin bezig. Want nu je met het weer zoveel buiten zit, ja, dan zie je toch ook wel verbeterpunten. Ja, dat is zo. Dat zie je in de winter natuurlijk niet. Dan zit je binnen. Maar als je dan eenmaal buiten ziet, dan denk je, ah, dit kan nog wat beter, dat kan nog wat beter. Je plant moet even gesnoeid. Bloempot kan ergens anders, weet je wel. Dan blijf je bezig. Nou, dankjewel. Leuke rondje Nederland was dit weer. Op Radio Barel. Het is de zomeravondshow met zometeen Django Wagner, Bonnie Sinclair en nu Cheerio. Dit is Justin de Wild.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayer 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Is Radio NL

Hollandse nieuwe deze week is in Spaanse sferen. Django Wagner hoorde je. En Bachata Bailando. En daarvoor, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb toch vrij ordinair mee zitten zingen met Bonnie kom je buitenspelen van Bonnie Sinclair. En op een gegeven moment de speakers gingen hard hier en toen was het hek van de Dam, zeg maar. Echt zo'n lekkere, niks aan de hand dinsdagavond. Ik hoop dat dat bij jou ook zo is. Daar past dit liedje dan weer bij. Moest ik aan denken vandaag. Lag wat stof op in het Radio Areal archief, maar ja, daar mag de pret niet drukken. Bert Hering is hier, als een vogel zo vrij.

0: voor mij.
1: Ferry de Lid op Radio RL en het perfecte plaatje.
2: Het laatste rondje.
1: Ja, inderdaad, van het perfecte plaatje naar het laatste rondje. Zometeen na 9 uur, dan ja, stoppen wij ermee. Gaat de muziek wel door, maar er zit er geen DJ doorheen. Dat is op zich ook wel lekker natuurlijk. Fijne afwisseling. Maar tot 9 uur maken we het nog even gezellig. En het allerlaatste liedje dat we voor het einde van het programma draaien is een verzoekje. En omdat het dinsdag is, doen we weer gezellig Dialect Dinsdag. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar liedjes in een dialect of een streektaal. Ja, tellen Fries dan mee. Telt Fries bijvoorbeeld mee. Of Limburgs, dat is eigenlijk ook meer een taal dan een dialect, hè? Ja, ik kijk even naar de jury. Ja, dat mag wel. Dat mag ook. Maar het mag ook bijvoorbeeld...

0: Het mag ook bijvoorbeeld iets een keer in het Rotterdam zijn. Of we krijgen altijd heel veel dingen uit het oosten. Ook heel leuk natuurlijk, wat daar allemaal tussen zit. Dus maakt eigenlijk niet uit waar het vandaan komt, als het maar in een dialect is. Dus niet in ABN. Als je daar een mooie bij hebt, een liedje dat ik zo meteen zou kunnen draaien in het laatste rondje, editie Dialect Dinsdag, meld hem maar in de app van Radio WRL. Krijg je Frank Vergooyen zo meteen. En dit is OG.
1: Je kwam meteen zo dicht bij me staan. Je keek me aan.

0: Frank Vergooyen en zijn nieuwste. Geweest is geweest, hoor je op Radio Wareel. Dat kun je in ieder geval wel zeggen over dit radioprogramma en over mijn radiocarrière.
1: Het laatste rondje.
0: Oh nee, dat is een grapje. Nee, maar wel bijna over dit programma. Het zit er bijna op, maar niet voordat we nog een leuk liedje hebben uitgekozen voor het laatste rondje. Het is Dialect Dinsdag, er komen weer leuke dingen binnen ook. Ik ben benieuwd of ik alles goed uit kan spreken, want dat is natuurlijk wel even een klein dingetje met Dialect Dinsdag. IJzer die zegt bijvoorbeeld, doe maar eventjes de band Luster uit Urk met... Mijn BB had een botter. Groetjes van IJzer uit Urk. Dan heb ik hier nog... Als ik de kans zou krijgen van Edwin Jongewijk. Dat komt binnen van Anna Jager uit Vries. Dan is er Philip uit de Raamsdonksfeer. Die zegt, goedenavond Rory, vanuit Straatsburg in Frankrijk. Denk ik aan een heel toepasselijk liedje. Franse les van Bert de Steigerpipe. Ja, die is ook geweldig inderdaad, ja. Dan is er Sharina uit de Gerkens Klooster. Die zegt, ja, dit is een mooie. Via Buze met Ik kom van ziel. Ik hoop dat ik het allemaal goed heb uitgesproken ook. Dan is er Daan uit Klesidaveen. Daan, goedenavond jongen.
2: Hey, Rory Onkergootje.
0: Ja, hallo.
2: Goedenavond, kerel.
0: Ja, goedenavond Daan.
2: Dit keer ben ik er ook weer bij voor het laatste rondje.
0: Oh, dat vind ik wel een keer gezellig eigenlijk, ja. Nou, kom maar door.
2: Het is Dialect Dinsdag vandaag.
0: Ja, dat klopt. Dus ik hoop eigenlijk dat je iets leuks kan bedenken wat ik zou kunnen draaien inderdaad.
2: De Dutch Boys eens even willen draaien.
0: Oh ja.
2: Op de trekker Noordwijk. Costa del Sol.
0: Ja, die is ook fantastisch inderdaad. Ja. Nou heb ik al wel heel veel liedjes in Dialect Dinsdag gehad de afgelopen tijd uit die hoek. Om het over zo oneerbiedig te zeggen. Dus ik ga nog heel even verder kijken Daan. Maar ik ga hem binnenkort wel een keer draaien. Want hij is wel leuk inderdaad. Willemien uit Nijmeerdum, goedenavond.
3: Goedenavond Rory, weer Guus Meeuwis en Vergant. Er is een nacht en draaien,
0: dan later. Nou, maar Guus is wel een Brabander. Maar dat is geen dialect, hè. Niet alle Brabanders praten plat, zeg maar. Wel een leuke suggestie, Willemien. Dankjewel. Tolkamp uit Aalten, die zegt... doe maar Pien in mijn harte van Bukkers. En wie is Pien dan? Zou je kunnen... Nee, is flauwekul. Of baat het niet, dan schaadt het niet van Bukkers. Ook mooi, inderdaad. Maar dan komt er ook nog eentje binnen van Truk en Mark. Ja?
4: Ja, Rory, als je iets in een dialect wil hebben... doe dan maar de Ragas met oh. Jij bent het voor men.
0: Ja...
4: Mooi nummertje om mee af te sluiten. Later!
0: De Regas, die komen uit de Haag toch? Mooie stad achter de duinen. Ik kom daar graag in Den Haag. En ze hebben inderdaad dit liedje volgens mij met je andere Haagse held Chico. Hebben ze inderdaad wel dit leuke liedje. Wel leuk om een keer te draaien, de Regas. Nou, bij deze op Radio Wareel in Dialect Dinsdag.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadé heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Babu's werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al gaat op de 100 meter vrij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
16: In Klazina Veen.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
21: Mooi van Ethos.
0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Hey ondernemer,
5: hallo?
4: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Radio NL.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter 2 raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumerheide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is daar namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een
2: patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: Dit is Radio NL.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
2: You see the same old same.
1: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have ever been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him in.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Het kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter... voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
24: Mooi van Ethos.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Deze week in de bonus. Aha rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
1: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ben jij die elektromonteur en toe aan een nieuwe uitdaging? Verlang je naar een baan met variatie, klantinteractie en een werkplek die je een hoge mate van zelfstandigheid biedt? Dan is KIV Noord op zoek naar jou. Kijk voor meer info over deze en andere vacatures op kiv-noord.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, de 4x100 meter. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
10: Is de muziek van Radio NL.

0: Je kunt wachten op klanten of zorg dat ze jou horen. Adverteren op deradio.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
2: Dit is de muziek van

0: recept.
1: Je hoort het. Radio NL is altijd aan.
2: Altijd aan.